0: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens hun 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Beste muziekmix.
1: Beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer.

pot en a clap for de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama

Italië met dit lied. Hou toch de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik...

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: And let it flow.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Jazeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En voor 19 graden, vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorot Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Dit jaar is er in Frederiksoord weer alle reden tot een extra feest. Niet alleen vieren de koloniën van weldadigheid het 5-jarig jubileum als UNESCO Werelderfgoed, maar ook het Bloemencorso viert dat ze 5 jaar staan op de Wereld UNESCO lijst van immaterieel erfgoed. Het Bloemencorso geeft diepe wortels in de geschiedenis van de koloniën. De oorsprong gaat terug naar de voormalige tuinbouwschool van Frederiksoord. Wat begon met tentoonstellingen van gekweekte planten vanaf 1890, groeide uit tot een optocht van versierde fietsen en auto's vanaf 1960 en uiteindelijk tot Corso-wagens die in 1963 in gebruik zijn genomen. Zo blijft het Corso niet alleen een kleurrijk evenement, maar ook een levend stukje geschiedenis dat generaties verbindt. Dit jaar is het thema Op het land, in de lucht en in de zee. De 11 Corso-wagens en 5 juniorwagens hebben elk hun eigen invulling gegeven aan dit thema. En dit jaar rijdt ook CBS De Bron mee in de optocht als 17e wagen met een veeënwagen. De wagens rijden zaterdag 12 september door heel Frederiksoord en tijdens de middag- en avondoptocht is dat dus allemaal te zien in de straten. Overdag rijdt het kindercorso over het parcours en jonge kinderen op versierde fietsen en skelters halen trots en vol enthousiasme de wachtende corso-wagens op. De zondag zorgt voor heel veel vertier en divers publiek. De mozaïekfietsroute voert bezoekers langs de verschillende mozaïekborden. Op het Corso-terrein vindt het Kunst- en Cultuurfestival plaats en zijn er diverse optredens en workshops. De junior- en Corso-wagens staan er natuurlijk ook opgesteld, zodat bezoekers ze van dichtbij kunnen bewonderen. Verder is er ook een klimtoren, een roofvogelshow en meer activiteiten voor de kinderen. Wil je meer weten? Kijk even op corsofrederiksoord.nl.

Het is weer zover, u kunt weer paling roken. En dat gebeurt in Vollenhoven op zaterdag 12 september. Een palingrookwedstrijd namelijk op vakantiepark het Akkertien. De wedstrijd wordt georganiseerd door de rookgroep het Akkertien en begint om 12 uur 's middags precies. Elke roker krijgt 3 palingen die om 5 uur 's middags geproefd kunnen worden en worden beoordeeld door de jury. Overigens wordt er niet alleen paling gerookt, maar ook andere soorten vis zoals spoon, zalm, makreel en forel. Er is live muziek van Jack Ruiten en voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. Er wordt gratis geparkeerd, dat scheelt ook alweer. Iedereen is van harte welkom op deze smakelijke dag op het

negen jaar stilte komt de band de Rhododendrons weer bij elkaar. De bekende steenwerkerformatie treedt op 17 en 18 september... na de revue Paradijsvogels uit West in Rabotheater de Meente. Op zaterdag 19 september is er trouwens na afloop een muzikale bijdrage... ook van Wilma Dijksma en Lieke de Boer. Wil je meer weten over deze voorstelling en natuurlijk ook de bijdrage van de Rhododendrons en Wilma Dijksma en Lieke de Boer? Kijk dan even op www.demeente.nl. Er zijn trouwens nog beperkt kaarten beschikbaar voor zowel de musical als deze optredens.

Het jubilerende kerstrondje Oldermarkt zoekt deelnemers. Voor het 15e kerstrondje Oldermarkt, dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december... van 10:30 's morgens door tot 5:30 's middags, zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend. Het kerstrondje Oldermarkt is een initiatief van het plaatselijk belang Oldermarkt, en deze dag is Oldermarkt een creatief, enthousiast dorp waar gastvrijheid en warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren, het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schildertalenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden, kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldermarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers: 0561 451933 of 06 29 49 40 55.

Noorderboog organiseert dit najaar de gratis cursus Zorg om Dementie. Speciaal voor mantelzorgers en naasten van mensen die met dementie wonen en werken in de gemeente Steenwijkerland. De bijeenkomsten worden verzorgd door Judith Mittendorf, ervaren GZ-psycholoog, en Ilona Luther, zij is maatschappelijk werker en deskundige op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dementie roept veel vragen op. Wat veroorzaakt het, hoe verloopt de ziekte en waarom verandert iemands gedrag? De hele cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Het begint dinsdagavond 15 september, daarna gaat het verder op 29 september en ook 13 en 27 oktober. De bijeenkomsten vinden plaats van 7 uur 's avonds door tot 1 uur of 9 in Zonnekamp Steenwijk. En belangstellenden kunnen zich aanmelden, voor meer informatie trouwens ook, op de website van Noorderboog. En dat is www.noorderboog.nl/zorgomdementie.

organiste Petra Vreenswijk uit Delft geeft op zondag 13 september om 4 uur 's middags een concert in de Grote Kerk in Steenwijk. Ze brengt een veelzijdig programma met orgelmuziek uit 3 eeuwen, van onder andere Johann Sebastian Bach tot het 20e eeuwse Franse en Vlaamse werk. Het concert opent met Toccata van Johann Sebastian Bach. Van Bach klinkt ook de bekende koraalbewerking Wachtet auf, ruft uns die Stimme. Verder staan werken op het programma van Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Boelli, Alexandre Guillemin en Gabriel Pierney. Daarmee voert het programma van de Duitse barok via de 19e eeuwse romantiek tot aan de 20e eeuw. Het concert vindt dus plaats op zondag 13 september. 4 uur 's middags is de aanvangstijd in de Grote Kerk in Steenwijk en kaarten zijn €15. Ze zijn verkrijgbaar via www.demeente.nl en voor aanvang van het concert ook bij de ingang.

In het Cultures in Giethoorn verzorgt Marijke Binnenkamp op 6 donderdagmiddagen, 10, 17 en 24 september en ook op 1, 8 en 15 oktober een tekencursus volgens de bekende methode van Betty Edwards. Tijdens de cursus leren deelnemers vooral anders kijken. Door gerichte tekenoefeningen ontwikkelen zij hun waarnemingsvermogen, de basis van realistisch tekenen. De methode stimuleert het gebruik van de creatieve rechter hersenhelft, die belangrijk is voor ruimtelijk waarnemen en tekenen, terwijl we in het dagelijks leven vooral de analytische linker hersenhelft gebruiken. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, en naast het ontwikkelen van tekenvaardigheden ervaren veel deelnemers meer rust, ontspanning en plezier in het creatieve proces. De startdatum dus donderdag 10 september. 6 opeenvolgende donderdagmiddagen dan wordt de cursus gegeven. En dat gebeurt vanaf 1:30 middags door tot 1:30. De totale kosten voor de hele cursus €160, inclusief alle materialen, koffie en natuurlijk ook wat lekkers. Aanmelden kan via Lia Gurewitsch van het Cultuurhuis Giethoorn. Zij heeft het telefoonnummer 06-4465-6289. Het kan ook rechtstreeks bij Marije Binnenkamp op 06-5139-1421.

De Groene Karavaan brengt een week vol natuuractiviteiten naar Noordwest-Overijssel. Van varen door het leefgebied van de otter tot een groen festival in Zwolle. Van 14 tot en met 20 september trekt de Groene Karavaan van Natuur en Voor Elkaar door Noordwest-Overijssel. Een week lang kunnen inwoners van verschillende plekken in de regio meedoen aan activiteiten rond natuur, water en groene leefomgeving. Van een fietstocht door nieuwe natuur en varen door weerribbewieden tot kruidenwandelingen, workshops en een festival voor het hele gezin. De week start op maandag 14 september met een fietsexcursie door het Revendiep. Deelnemers ontdekken hoe ze hier dankzij Ruimte voor de Rivier nieuwe natuur kunnen ontdekken. Daarna trekt de karavaan door de regio. In Nationaal Park Weerribbewieden kun je wandelen door de moerasbossen en veenweiden, meevarend met de groene wensboot of vanaf het water van het leefgebied van de otter ontdekken. In Kampen voert de groenwandeling langs de verrassende groene plekken in de historische binnenstad. En ook staan er dan onder andere een kruidenwandeling, een workshop voor een groener erf en een herbergsessie voor de toekomst op het programma. Jongeren van het Groen Traineeship en IVN Stadsvergroeners organiseren die middag creatieve sessies en buitenactiviteiten rondom de stadsvergroening, natuur en schoon water. De meeste activiteiten zijn helemaal gratis en voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden wel nodig. Je vindt meer over het volledige programma en informatie over het aanmelden op natuur.

De kind- en jongerenactiviteiten van Nationaal Park Werenmewiede zijn weer begonnen. Het Nationaal Park nodigt kinderen en jongeren uit om kennis te maken met de enthousiaste en avontuurlijke Jeugd Natuurclub. Dat kan al vanaf 8 jaar. En de Junior Rangers, dat is voor de leeftijden van 12 tot 18 jaar. Tijdens de daarvoor speciaal bedoelde kennismakingsactiviteiten. De Jeugd Natuurclub is een club voor kinderen die graag met leeftijdsgenoten in de natuur op onderzoek uitgaan en niet bang zijn om vies te worden. Eén woensdag per maand is er een clubmiddag, meestal tussen 15 uur en 17 uur, tussen 3 en 5 dus 's middags. Het programma is heel afwisselend, van diersporen zoeken tot rietsnijden en van waterdiertjes of paddenstoelen onderzoeken tot en met vogelhuisjes timmeren. Alles komt aan bod. Elk seizoen zijn er 8 clubmiddagen verspreid over Nationaal Park Werenmewiede. Het lidmaatschap kost trouwens €30 per seizoen.

Een nieuw grondstoffeninleverpunt in Steenwijkerland, de Gripwagen. Goed en zo gemakkelijk mogelijk afval scheiden en grondstoffen winnen is een gezamenlijk doel van de gemeente Steenwijkerland en Rova. Daarom kunnen inwoners vanaf 31 augustus al speciaal afval kwijt in de Gripwagen, die in even weken op meerdere locaties in Steenwijk staat. De Gripwagen is een mobiele grondstoffeninleverwagen van de Rova. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om afval in te leveren, en met de Gripwagen brengen we die mogelijkheid dichter bij huis en maken we het scheiden van afval eenvoudiger, aldus wethouder Tilco Gernaat. Bij de Gripwagen kunnen inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld grondstoffen die niet in de ondergrondse container horen. Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in boodschappentassen passen. En voor grotere hoeveelheden of grotere stukken grof huishoudelijk afval kunnen de inwoners terecht bij het milieubrengstation aan Karenburg 3 in Steenwijk. De Gripwagen staat op even weken op de volgende locaties: in Ossenzeil aan de GB Kooistraat, maandagsmorgens van 8:30 tot 11 uur. In Oldenmarkt, maandag van 12 uur door tot 1:30. Bij het dorpservicecentrum De Landerijen aan de Burgemeester van Gervinklaan. Verder ook in Blokzijl, dinsdag van 8:30 door tot 11 uur aan de Groene Straat nummer 18. En de tweede wagen staat in Steenwijk op dinsdagen van 8:30 tot 11 uur bij de Oosterpoort en de Meppelenweg. Ook in Vollenhoven is deze wagen beschikbaar op dinsdagen vanaf 12 uur door tot 2:30 bij de parkeerplaats De Burgt. En in Giethoorn op vrijdag van 8:30 tot 11 uur aan de Bertus-Warnersweg. Wanneperveen, daar is ook een locatie op vrijdag van 12 uur door tot 14:30 aan de Dorpshuisstraat bij het Dorpshuis. En dan is er ook nog een KCA-wagen. Gelijktijdig namelijk met de invoering van de Gripwagen neemt de gemeente afscheid van de KCA-wagen van de Rova. Inwoners brengen hun klein chemisch afval vanaf 31 augustus dus al naar de Gripwagen. Meer informatie over deze Gripwagen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/grip.

De N761 en N334 tussen Oldenmarkt en Steenwijk worden afgesloten door wegwerkzaamheden. De provincie Overijssel voert namelijk vanaf 14 september tot en met begin december groot onderhoud uit aan delen van de hoofdrijbaan en het fietspad van de N761 tussen Oldenmarkt en Steenwijk en aan de parallelweg en twee rotondes van de N334 tussen Witte Paarden en Steenwijk. Naast het vernieuwen van het wegdek worden ook enkele verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Zo komen er bijvoorbeeld 3 nieuwe veiliger fietsoversteekplaatsen langs de N761. Ook legt de provincie op de parallelweg van de N334 langwerpige drempels aan. En krijgt het fietspad nieuwe reflecterende markeringen. Op enkele locaties worden ook bomen verwijderd om het zicht te verbeteren. Om de woningen en bedrijven zoveel mogelijk goed bereikbaar te houden, worden de wegwerkzaamheden in fases uitgevoerd. Het eerste deel van de werkzaamheden start op maandag 14 september. Dan is de weg N761 afgesloten vanaf de grens van de bebouwde kom ten zuiden van Witte Paarden tot en met de bocht Bentekamp-Steenwijkerweg ten noorden van de Witte Paarden. Het fietspad is afgesloten bij de bocht Bentekamp-Steenwijkerweg. Bekijk de actuele planning en andere fases en meer informatie natuurlijk ook over de werkzaamheden op www.overijssel.nl/N761/N334. Het verkeer trouwens wordt omgeleid via de N351 en A32. Voor de fietsers is er per wegafsluiting een andere omleidingsroute. En de omleidingsroutes worden dus met borden aangegeven en zijn ook te vinden op www.bereikbaar.overijssel.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53... dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 9 september. En dit is de Ria at 12 uur show. Goedemiddag, van harte welkom weer bij de show. Het is een tijdje rustig geweest rond de Ria at 12 uur show. Een beste lange vakantiebreak, zal ik maar zeggen. Maar ik ben er weer en we gaan er natuurlijk weer helemaal voor. De muziek staat klaar, de informatie is uitgezocht. En we beginnen zoals altijd natuurlijk met de nummer 1 van de Nederlandse top 40. En dat is nog steeds Shakira en Burna Boy met Die Die. En al 10 weken op die nummer 1. En daarna Somber met My Body Isn't Ready. Mijn naam is...
1: Stay vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1.

En om een... ik wou al naar Roxy Dekker toe, maar daar gaan we zo meteen pas naar luisteren. We hebben eerst nog een bericht over schilderscursussen in het Cultuurhuis in Giethoorn. En heb je zin om lekker te schilderen, nieuwe technieken te ontdekken en met een mooi eigen schilderij naar huis te gaan? In oktober start Marijke Binnenkamp met 2 schildercursussen in Cultuurhuis de Eendracht. Zowel beginners als gevorderde schilders zijn van harte welkom. Gedurende 6 aaneengesloten weken werk je aan een groot schilderij van 60 bij 80 centimeter met een onderwerp dat je zelf kiest. En natuurlijk helpt Marijke je graag op weg met allerlei informatie en ook met allerlei composities, opbouw, kleurgebruik enzovoort enzovoort. Alles wordt verzorgd, je hoeft zelf niets mee te nemen. Alle materialen zijn inbegrepen. En je kunt je eigen moment kiezen op de donderdagochtend van 9:45 tot 12:00... op 8 oktober, 15, 22 of 29 oktober... en dan verder in de maand november... of op de zaterdagochtend van 10 tot 12:15. De kosten zijn €185 en daar is natuurlijk alles in betrokken... wat ik net ook zei, en kun je een keer niet... Geen probleem, je kunt de gemiste les inhalen in een andere groep. En opgave kan bij Lia Gurewits, Cultuurhuis Giethoorn... of rechtstreeks bij Marijke Binnenkamp. En alle informatie is te vinden op het Cultuurhuis de Eendracht... in Giethoorn mailadres. Nu gaan we dus wel naar Roxy Dekker. Ze heeft in een paar seconden tijd de arena uitverkocht... heb ik net gehoord in het nieuws. En... terwijl ze ook al 4 keer de Ziggo Dome heeft uitverkocht. Dus een geweldige prestatie voor een meisje van 21 jaar. Wij gaan nu ook naar haar luisteren. Roxy Dekker met Bare Minimum.

Simply Red met If You Don't Know Me By Now. Er zijn piano-recitals op landgoed De Oldenhof. Verschillende muzici zullen dit najaar een piano-recital op landgoed De Oldenhof verzorgen. In een kleinschalige, persoonlijke setting bieden ze een gevarieerd programma. Na een enthousiast ontvangst tijdens het eerste jaar organiseert Consolo NL opnieuw een aantal intieme huiskamerconcerten op landgoed De Oldenhof, nabij Vollenhoven. Het jonge talent Roderick van Arnhem trapt in september de serie af, waarna verschijnen de andere muzici, waaronder Jaap Eilander, Boudewijn Zwart en Johan Bredewoud, hun opwachting zullen maken. Bij het kerstconcert met Bredewoud zal ook violiste Marieke Boy te horen zijn. De concerten zijn elke laatste zaterdagmiddag van de maand, te beginnen in september. In de voorverkoop bedragen de entreekosten €12,50 en aan de deur €15. Jongeren tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. De concerten vangen aan om 3:30 middags. De deuren zijn vanaf 3:00 geopend en kaarten zijn te koop via www.consolonl.nl. En de volgende die wij gaan draaien is van Bebe Rexha en Faithless, New Religion.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. De artiest van de maand. En de artiest van de maand is de maand september Bluff. En Bluff werd opgericht in 1992. In de eerste jaren speelden ze als coverband. En het eerste album met eigen nummers Naakt onder de hemel werd in eigen beheer bij Via Records in Hilversum uitgebracht. In 1998 werd Bluff bekend bij het grote publiek met de single Liefs uit Londen, waarna de populariteit van de band sterk steeg. De single kwam van het tweede album Helder. En na het succes van Liefs uit Londen werden live versies van Aan de Kust en Wat zou je doen van het debuutalbum ook hits. En het derde album Boven bracht de hit Harder dan ik hebben kan. En Niets dan dit en Zaterdag. Wij gaan natuurlijk ook zo een plaat draaien. U hoort hem al iets. Zaterdag werd dus ook uitgebracht op single, maar werden minder grote hits. Zaterdag was wel elke zaterdagmorgen te horen als opener van het Radio 2-programma. En wij gaan nu luisteren naar Bluff met Beter.

En Dean Lewis, From Ember to Ash to Smoke, zijn een nieuwste. En in Wolvega zijn ze blij, want eindelijk de fonteintjes op het Centrumplein die doen het. De 26 fonteintjes op het Centrumplein zijn zaterdag voor het eerst sinds de officiële opening van het vernieuwde centrum structureel in werking gegaan. Vanaf nu zijn de fonteinen iedere zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur te zien en te gebruiken, zolang het niet gaat vriezen. De fonteintjes werkten tijdens de

tijdens de officiële opening van het centrum op 6 maart al even. De installatie was toen speciaal van water voorzien, omdat er nog geen definitieve watertoevoer was. Dat is inmiddels geregeld. De 26 fonteintjes staan symbool voor de 26 dorpen in de gemeente Westellingwerf. En in de winter wordt het water uit de installatie gepompt om vorstschade te voorkomen. En in het voorjaar gaan de fonteintjes dan weer aan. De camera's zijn nog niet in gebruik. De fonteintjes kunnen dus nu wel aan, maar de verkeerscamera op en rond het centrumplein werken nog steeds niet. De camera's werden vorig jaar geplaatst om het verkeer en het vernieuwde centrum te monitoren. En vervolgens volgens de gemeente is de opslag van de camerabeelden in combinatie met privacyvraagstukken nog niet geregeld. Als het goed is, worden de camera's dit najaar in gebruik genomen. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn, want dan is dat ook allemaal weer achter de rug en geregeld. Wij gaan verder met de muziek en die is van Alex Warren, Passenger.

Got I en Kimbra met Somebody That I Used To Know. En ik heb een bericht uit Munnekeburen. Want daar gaat men leren handelen wanneer elke seconde telt. Een ongeluk zit in een klein hoekje en weten wat je dan doen moet. Wanneer elke seconde telt, kan het verschil maken. EHBO Scherpenzeel organiseert daarom vanaf oktober een praktijkgerichte basiscursus EHBO in Munnekeburen. In 8 avonden leren deelnemers hoe zij zelfverzekerd en doeltreffend kunnen handelen bij uiteenlopende noodsituaties. Tijdens de cursus is veel aandacht voor de praktijk. De deelnemers leren onder andere reanimeren en werken met een AED, handelen bij verstikking en het verlenen van eerste hulp bij brandwonden en verwondingen. En ook botbreuken, vergiftiging en andere letsels komen aan bod. Door te oefenen met realistische scenario's leren deelnemers stap voor stap levensreddend te handelen. De cursus bestaat uit 7 woensdagavonden en een examenavond. En de lessen vinden plaats van 19:30 s'avonds tot 21:30 in het Polderhuis in Munnekeburen. En het examen vindt plaats op 2 december. En daartussenin dus de datums van de cursus. Hij is toegankelijk vanaf 15 jaar en kost €175. Inclusief lesmateriaal en examen. En het officiële EHBO-diploma is dan 1 jaar gratis, gratis EHBO-lidmaatschap bij. En dat moet je dan daarna weer verlengen. Aanmelden kan via WhatsApp bij Irina Maassen. En meer informatie plus het telefoonnummer enzovoort is op info@ehboscherpenzeel.eo.nl. Dus info@ehboscherpenzeel.eo.nl. En wij gaan verder met bijna het laatste blokje van muziek. Het schiet al mooi op. Het is bijna 10:50. Wij gaan verder met The Lost Frequencies. Met Live It All. Als ik mijn muis weer goed... Ik ben altijd die muis kwijt. Moet ik toch eens wat aan doen.

Samuel Welsen en Russo met een boom. En wij gaan gauw verder, want ik wil nog twee platen draaien. Ik hoop dat het lukt in die tijd. En dat is Martijn Buwalda met Deze is voor jou. En The Carpenters met Top of the World.

U hoort het al, de eindtune draait. We gaan Martijn Buwalda volgende week draaien, want we willen hem natuurlijk wel helemaal horen. Ik wens u een hele fijne week. Fijne dag in ieder geval als eerste al. Volgende week zijn we er weer. En dan weer een nieuw programma, nieuwe info. En ik hoop dat u dan weer luistert. Een fijne week en tot de volgende keer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Dat mooie type was horenblauw, die spiegelt in je ogen. En in die koelte brandt het vuur dat niemand anders ziet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Don't fear.
1: Party music. Let's dance.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: De tipparade van 1969.
6: Nummer 20.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Ik zou bijna willen zeggen, welkom bij de ongeorganiseerde chaos uit 1969. Het is week 36, de tipparade van toen. 20 noteringen, maar vergis je niet, 31 plaatjes maar liefst. En daarvan hoor je de 17 in uurtje 1. Hoe zit dat precies? Nou, je merkt het vanzelf, want er zijn allemaal dubbelnoteringen. Alleen de nummer 20 was gewoon een van de nieuwe binnenkomers. Gewoon een enkele nummer 20 ook. Booker T en zijn MG's en de Soul Club. En wat er voor de rest gebeurt, luisteren.
2: Herinnert u zich deze nog, Bert van der Rust?

was het van geboorte geen Canadees. Deze nummer 19, Joe Dassin, met natuurlijk een liedje wat onsterfelijk is geworden. Oh, Champs-Élysées, oh, Waterlooplein. Je kunt er nog veel meer op meezingen. De nummer 19, maar dat was niet de enige nummer 19. Want we rempel, er staat er nog één. Die vinden we...

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: 17, zo dan. Er komen weer twee plaatjes aan op één notering. Zojuist trouwens wel gewoon lekker overzichtelijk. Op nummer 18 alleen genoteerd. Aretha Franklin ging wel naar beneden met een hele mooie plaat. Want ze daalde vanaf nummertje 12. Nieuw!

was hij ook niet ooit erg succesvol op het Eurovisie Songfestival. Deze Franse dame Frida Baccarat. Nieuw in de tipparade. Ze stond op nummertje 17. Maar niet alleen. Voor tegenwicht namelijk voor de rust bij Frida Baccarat, de King of Rock and Roll. Hier is Elvis natuurlijk. Blackboard.

Je schept er zo het zuiden van de Verenigde Staten vanaf, hè, met bakken tegelijk. Elvis Presley. En Clean Up Your Backyard. Wat hadden we? Twee nummer 17 dus. En hoe zit het dan met nummer 16? Nou, in de tijd dat ze lekker zaten te rommelen met die tipparade, een beetje zoekend naar de juiste vorm en zo. Uiteindelijk 30 nummers. Ook twee nummers 16.

0: Zo en steeds de beste muziek. Ja, ja, ja. Jouw RTV Zo zit parade met Bert van der Laan.
1: Let's look at me.

Ja, I could never be president voor Johnny Taylor. Zou tot 1976 duren voordat hij een echte top 40 notering te pakken had trouwens. Hè, met Disco Lady, want dit plaatje helaas geflopt. Nummer 14. Het was wel een van de nummers 14, want ook daar vonden we twee noteringen. Want die andere kwam namelijk uit Nederland. Aan de vooravond van een beetje mislukt Engels platencontract. Nou, beetje. Behoorlijk mislukt. Laten we het daar maar op houden. De Sandy Coast is dit. Een hele mooie, maar wel gewaagde plaat. De North Canadian Paradise. En dat klinkt...

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 11.
2: Nou, als Joost het zegt, dan moet het wel zo zijn ook. De nummer 12 was zojuist. Kwam van de Merry Man. Net de tipraden.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Nou, daar twijfelen wij ernstig aan, hoor, anno 1969. Want volgens mij, geachte dames en heren, ben ik u wel enige uitleg verschuldigd over wat we allemaal gedraaid hebben. Hoe zit dat precies? We hebben een lijstje van 20 noteringen. En als je goed meetelt, en je hebt hem hier of daar digitaal of zoiets, dankzij de inspanningen van onder andere Jan van Soys van de Stichting Nederlandse Top 40, Kees Brinkerink ook niet vergeten, die heeft er ook het nodige zoekwerk aan gedaan. Dan weet je dat er 31 plaatjes in die hele lijst genoteerd staan. En daarvan zitten er 17 in het eerste uur. Nou, hoe gaat dat precies? Op nummer 20 hartstikke nieuw binnen. De Soul Clap 69 van Booker T en de MG's. Dan twee nummers 19. Joe Dassin met Les Champs-Élysées. Een classic natuurlijk in wording, hè? En zo'n typisch cultplaatje uit 1969. Erg fraai om weer te horen. Tintin met Only Ladies Play Croquet. Was ook nummer 19 en ook nieuw. Van 12 naar 18 naar beneden Share Your Love With Me van Aretha Franklin en Frida Bocara. Toen bijzonder populair deze Franse zangeres Sans Mille Chansons. Wel bij een bepaalde leeftijdscategorie moet ik me dan weer realiseren. Want mijn oud-tante was er ook helemaal dol op, geloof ik. En die was toen al zwaar in de 60 kunnen aangaan. De nummer 17 was niet alleen. Ook op 17 genoteerd Elvis Presley met Clean Up Your Backyard. En die was natuurlijk ook nieuw. Net als de Potvol Blommen uit Noord-Holland. Het Lowland Trio met de rock en lol. Minder lol, maar wel veel rock. Tenminste, rustige rock in Volendam. Ook op nummer 16, Left Side met I Can Give You Everything. Heart's Desire van Joe Suit was nummer 15, steeg van 19. En die andere nummer 15, want er was er natuurlijk nog eentje. Die steeg vanaf 17. Het illustre echtpaar Ike en Tina Turner met The Hunter. 14, weer een dubbelnotering en ook nog twee nieuwe plaatjes. I Could Never Be President van Johnny Taylor uit Amerika. En de Nederlandse Sandy Coast vonden we er ook met de North Canadian Paradise. De Fairport Convention bezette plekje nummer 13. Daalde vanaf nummer 11 trouwens, maar die was er niet alleen. De Playboys hoorden jou nog met Snoopy, gedaald van 4 ook naar nummer 13. En dan gewoon twee enkele noteringen voor het overzicht. Ach, je moet wat niet waar. De Merry Man op nummer 12. Marianne, nieuw in de lijst. Net als zojuist ook zo'n lekker 1969 deuntje. De Vanity Fair met Early in the Morning. De nummer 11. Dat betekent dat we straks nog een plaatje 14 voor je hebben in 10 noteringen. En die draaien we het volgende uur. Want we gaan eerst nog eventjes heel kort kijken in de charts in Engeland. Van toen.
2: What's going on in the UK charts?

Wij toch wel vaststellen dat 1969 toch een heel prettig hitjaar was. Lou Christie. En die stond onderin de charts in Engeland. En niet zomaar, maar als nieuw binnenkomen met I'm Gonna Make You Mine. Nummer 49, hartstikke nieuw. 48 hoor je zo meteen ook. Edwin Starr met 25 miles. En voor de rest van de plaatjes die nieuw binnenkomen hebben wij helaas geen tijd. Onder andere Roy Orbison, The Foundations. Wat vinden we nog meer? Radha Krishna Temple met Hare Krishna. Dat hele mantra gebeuren. Dat is constant herhalen, weet je nog. Throw Down a Line van Cliff Richards en Hank Marvin. Ook niet. Nummer 34 nieuw gaan we niet horen. Misschien binnenkort nog wel een keer, wie weet. En de hoogste nieuwe Lady kenden we natuurlijk al lang, hè? Bob Dylan. Helemaal bovenin toen in de charts in Engeland. Op nummer 1, zeker Van Evans in the year 2525. Nummer 2, ook blijven staan, net als nummer 1. Creedence, Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Don't forget to remember the Bee Gees in Engeland. Toen op nummertje 3. Die kwam van 5 trouwens en van 10 naar 4 omhoog. Humble Pie met de Natural Born Boogie. Van 6 naar nummer 5 gestegen Marvin Gaye. Too Busy Thinking About My Baby. En dat in de lijst van 7 september 1969. Zoals gezegd, we hebben nog één plaatje voor je zometeen dit uurtje. Dat wordt die van Edwin Starr, 25 miles. En voor de bovenste plaatjes in de tipparade uit Nederland, 14 stuks in 10 noteringen, zie ik je het volgende uur natuurlijk weer, hè? Bert van der Laan, police.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Noren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: 90 toen in Amerika, de Abaco Dream, die vonden we daar.
1: What's happening in the USA music scene?
0: Nou, heel wat. Op nummer 1 toen trouwens, Honky Tonk Women van de Stones in de US of A. En voor de rest, dat hoor je zo.

0: Trouwens, het was de nummer 89. Live and Dead in GMA, zo heette het plaatje waarmee we begonnen. Straks hebben we de bovenste 14 plaatjes uit de tipparade op 10 noteringen verdeeld. Hoe dat precies zit, ach, het is ook een bijzondere toestand. Maar voorlopig eventjes kijken naar boven. Honky Tonk Women, zoals gezegd, 1 de Rolling Stones in Amerika toen, 6 september 1969. Boy Nancy, Johnny Cash was de nummer 2. En op 3 met een vette stip Sugar Sugar van de Archies, Stef vanaf 5. Op 4 Green River van Creedence Clearwater Revival van 6 naar 4 omhoog. En Get Together van de Youngbloods van de WOP nummer 5. En die stijgt vanaf 7. De volgende nieuwe binnenkomer die we wel gaan laten horen wordt er een van Wind. Die heet Make Believe.
1: Yesterday's chart-bound songs. All
0: betekent natuurlijk ook zo'n mededeling dat we heel veel muziek uit Amerika gewoon niet kunnen laten horen. Nieuwe binnenkomers. Ray Charles, onder andere B.B. King, Mitch Ryder, Sugar Bees. Ik staan de originals, Baby I'm For Real. En Geraldine Stevens op nummer 95. Maar deze dus wel. Leuk hoor.

eens wat. The Buchanan Brothers met The Son of a Loving Man. 72 toen in de Cashbox Hit Parade. Drie plekjes hoger. De ene hoogste nieuwe komt van Smokey Robinson en The Miracles. 69 dus. So

in Vogelvlucht. De Cashbox Hit Parade van 6 september 1969. Voorprogrammaatje voor nog 14 noteringen uit de tipparade van toen. Hè? Want over de 10 noteringen vinden wij 14 plaatjes zometeen. Dit was de hoogste nieuwe toen in Amerika. 6 september 1969. Frankie Valli en zijn Four Seasons. And That Reminds Me. Nog even kijken voor de rest van de top 10 misschien. Van nummer 6 door tot nummer 9. 10 is ook wel aardig. The Temptations vonden we op 10. I Can't Get Next To You. Easy To Be Hard. Ga je zometeen ook horen trouwens. Stond in de tipparade. The Three Dark Knight met een stip op nummer 9. 8, Lay Lady Lay, Bob Dylan. En 7 in Amerika, de straks nummer 3 in de tipparade, Neil Diamond. Jackie de Shannon op nummer 6 met Put A Little Love In Your Heart. En nu Veronica, want het is tijd voor de tipparade met Jan van...

Touch of Love. 1 nummer 9 hebben wij maar te begroeten. Is lekker overzichtelijk. Blijf staan ook. The Soul Sound, Boogaloo for You. En straks op nummer 8, een spiksplinternieuwe en een plaatje wat daalt. Die nieuwe komt van The Three Dog Night. Dat verraad ik alvast.

0: 1969.
1: Straks Engelbert Humperdinck, want als die andere nummer 8 daalt van 7 met I'm a Better Man. Maar deze stond hoog in Amerika en nieuw in de tiplijst van toen.

oud kasteeltje woonde eens een toverheks. Zij vloog op een bezemsteeltje en zat boorden vol met seks. In haar korte minirokje zweefde zij gehuld in rook. Maar om klokslag 12 uren ging ze vrijen met een spook.

geesten danste zij dwars door de muur. Een grote vleermuis speelde orgel, het was een vreselijk geluid. En alle beenderen die kraakten en de heks blies op een

Die toverheks is nu gaan spoken en ze dwaalt hier ergens rond. Hoor je op een fluitje spelen, dan komt ze rokend uit de

0: een spook geweest.
1: Zijn mooie ondeugende sprookjes, dat hadden wij niet gezocht, hè, achter vader Abraham. Want dat was hem natuurlijk, hè, Pierre Cardin met zijn pietjes. Nieuw op nummer 7 in de lijst.

0: De sound van overmorgen. Dit is Veronica Tipperate.
1: Op weg naar een top 3 die niet gewijzigd is, hè, in deze Tipperate. Nummer 4 wel, die stijgt namelijk.

zo typisch 1969. Grapefruit, nummer 4 met Deep Water. Onderweg naar Creedence Clearwater Revival. Blijf staan op nummer 2. En ook de nummer 1 straks is een zittenblijver. Net als deze Neil Diamond, vast op 3. Where it began,

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Nou, het motto is wel, kunt u het nu nog volgen, dan kunt u meer dan wij. Maar voor uw overzicht in de chaos is hier uw vriendelijke presentator met de nummers 10 door tot en met 1.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1687e uitzending van Backwards. En jawel hoor, we hebben natuurlijk een nieuwe maand. Dat betekent gewoon september. En het jaartal, dat is 1966. Ja, eerlijk is eerlijk natuurlijk. We werden allemaal een beetje opgeschrikt door het overlijden van Dolly Parton. En natuurlijk ook Frank Beard, de drummer van ZZ Top. De enige man van ZZ Top trouwens die geen baard had. Maar ja, goed, doe maar. Toen was deze aflevering eigenlijk al min of meer gemaakt. Dus misschien dat we in de maand oktober aandacht besteden aan Dolly Parton, CQ, ZZ Top. Maar goed, laten we eerst maar eens 60 jaar teruggaan. En dat betekent dus inderdaad veel gebeurtenissen, veel goede muziek. Maar helaas geen live-opname. Dat was toen al een klein beetje minder. Maar we hebben er wel wat op gevonden. Want wij gaan een duik nemen in de Billboard-hitlijsten van 1966. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk allereerst Bert van der Laan bedanken. Dat hoort zo natuurlijk vanwege zijn zwarte vinylplaatjes en zijn heerlijke muziek uit de tipparade, die niet zo heel erg vaak wordt gedraaid trouwens. En we gaan natuurlijk gebeurtenissen doen. We hebben de film, jawel, de LP's zijn er ook. En we beginnen altijd met de top 40. En het zal je niet verwonderen dat de top 40 inderdaad werd beheerst door de Beatles. 1966 was zeker een goed jaar voor de Beatles. Sterker nog, de plaat Eleanor Rigby en Yellow Submarine, dat is een zogenaamde dubbele A-kant, die ging van 5 naar nummertje 1 en die bleef op 3 september ook op nummer 1 staan. De nummers 1, 2 en 3 gaan we sowieso draaien. Dus met andere woorden, dompel je lekker onder in september 1966.

Ja, 1966. Zoals gezegd, het was een goed jaar voor de Beatles. Alleen in Amerika viel het een beetje tegen. Maar goed, daarover direct meer. Beide nummers die komen van de LP Revolver. En dan heb ik het over Eleanor Rigby en Yellow Submarine. Het verscheen dus als dubbele A-kant op de single. En Yellow Submarine werd eigenlijk het meest gedraaid. De eerste breukjes in de samenwerking tussen John Lennon en Paul McCartney die werden al zichtbaar, want hoewel beiden als songwriter worden genoemd, claimden beiden dat zij het merendeel van de song hadden geschreven. Op 29 augustus 1966 eindigde plotseling de tour door Amerika, mede door de uitspraak van John Lennon die zo nodig moest vertellen dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. En dat in een diepgelovig land natuurlijk. Ze hadden in 1964 hadden ze toch wel een aantal nummer 1 hits. 5 nummers stonden in de top 5 van Billboard 100. En dat was Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You en natuurlijk I Want to Hold Your Hand and Please, Please Me. Maar goed, zoals gezegd, langzaam maar zeker, dan ging het succes toch wat minder. Hoewel ze natuurlijk straks wel een hele mooie LP maakten. En natuurlijk kwamen ze ook met een prachtige nummers. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan Hey Jude en Let It Be. Goed, ik zei het al, een dubbele A-kant. En dat betekent gewoon dat we ook die tweede gewoon gaan draaien. Hier is Yellow Submarine. In the

Ja, het blijven korte plaatjes natuurlijk, hè. 2 minuten, 2,5 minuten en dan heb je het wel gehad. En dat had alles te maken eigenlijk met de jukebox in Amerika. Want ja, hoe meer plaatjes je per uur kon draaien, hoe meer opbrengsten er waren. En dan helpt natuurlijk een plaat als... noem maar eens even wat, Hurricane van Bob Dylan bijvoorbeeld. Ja, dat hielp dan niet echt als je 8 minuten lang naar hem moest luisteren. Het was maar 1 dime wat je erin moest stoppen. Dus goed, With a Girl With You of Like You van The Troggs. Het nummer werd geschreven door Rick Presley, de leadzanger van de band. En hij heeft helemaal niets met Elvis te maken, want zijn echte naam is namelijk Reginald Maurice Ball. Maar om media-aandacht te krijgen, veranderde hij dus zijn achternaam. Dat ze daar geen proces over hebben gespannen, maar doe maar. Op 4 februari 2013 is hij overleden op 71-jarige leeftijd. En ik had het natuurlijk over de voorman van The Troggs met dit nummer With a Girl Like You. Nou, en daarvoor de Yellow Submarine van de Beatles. Ja, die komen overeen met kapitein Fred om die te gaan vergezellen in zijn gele onderzeeër en naar Pepperland te gaan om deze te bevrijden van de muziekhatende Blue Meanies. Jawel, Yellow Submarine is een van de populairste muziekfilms aller tijden. Vooral in die tijd. Het is een tekenfilm, het is soms absurde humor. Maar goed, er kwam wel een heel aardig nummer van erbij. Yellow Submarine. Hoewel, daar zijn de recensisten zijn het daar niet over eens. Sommigen vinden het kinderachtig en verschrikkelijk. Maar goed, daarvoor zijn ze natuurlijk ook recensist. We waren bezig met de top 40 en zoals gezegd een dubbele A-kant van de Beatles stond op 1. Op nummer 2 With a Girl Like You van The Troggs. Ja, dan moeten we nummer 3 ook nog maar eventjes gaan draaien. Ze bleven trouwens allemaal staan op nummer 1, 2 en 3. En ik heb het dan over de Lovin' Spoonful en Summer in the City.

Ik blijf het altijd een prachtig nummer vinden. Summer in the City van de Lovin' Spoonful. Ja, John Sebastian, wie kent hem niet? Hij schreef het nummer samen met zijn broer Mark en Steve Bone. En die laatste die is wat minder bekend. Dat komt omdat hij eigenlijk ook niet zo'n hele lange muziekcarrière heeft gemaakt. Hij was bassist van de Lovin' Spoonful en had een eigen muziekstudio waar de albums van bijvoorbeeld Little Feat en Robert Palmer werden opgenomen. Hij trok zich later wel terug uit de muziekbusiness. Niet voor wat betreft het maken van platen, het maken van opnamen, maar wel voor optredens en dat soort dingen meer. Met een beetje mazzel wordt hij deze maand 83 jaar. En John Sebastian, ook hij is nog steeds still live, want hij is 82 geworden, volgens mij in maart eventjes zo uit mijn hoofd. Goed, 1966, laten we maar eens even kennis maken met dat jaar. Het was de maand voor de val van het kabinet Kals in de nacht van Schmelzer. Nederland had sinds 14 april 1965 een centrum-links kabinet met KVP, dat waren de Rooms-Katholieken, de Partij van de Arbeid, de Socialisten natuurlijk, en de ARP. En dat waren volgens mij zo'n beetje de gereformeerden. Jo Kals was de minister-president en hij had verstand van onderwijs en was van 1952 tot 1963 dan ook minister. En dankzij hem kwamen vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En hij was ook de man, eigenlijk de grondlegger van de Mammoetwet. Die wet die bracht al het voortgezet onderwijs samen in één systeem en verving oude schooltypes zoals de HBS, de MMS, ik heb het zelf moeten opzoeken, de middelbare meisjesschool en de MULO, oftewel meer uitgebreid lager onderwijs. En dat werd door nieuwe niveaus vervangen zoals de HAVO-VWO en de MAVO. Ook werd er een brugklas ingevoerd zodat leerlingen eventueel naar een ander niveau konden doorstromen. Het was een hele harde werker, maar moest dat helaas bekopen met zijn gezondheid. Op 30 december 1971 overleed hij en toen was hij nog maar 57 jaar oud. Andere illustere namen in het kabinet waren Anne Vondeling, Barend Biesheuvel, Jozef Luns en natuurlijk Max van der Stoel. En wat hadden we dan in Steenwijk? In Steenwijk hadden we destijds Albert Dingemans Wiert als burgemeester. Hij werd landelijk bekend vanwege zijn omgang met de dreiging van een atoomaanval door de Sovjet-Unie tijdens de Cuba-crisis. In oktober 1962, na een toespraak hierover van de Amerikaanse president Kennedy, liet hij om het gemeentehuis een aardewal aanleggen om eventuele radioactieve neerslag te weren na een kernexplosie. En dat gemeentehuis dat was inderdaad nog altijd Villa Ramswoerte. Goed, vooral trouwens omdat er in de kelder van het gebouw een commandopost van de bescherming bevolking was gevestigd, de BB. Hij was de enige burgemeester in Nederland die tot een dergelijke maatregel overging. Er is later wel beweerd dat hij dit deed met het oog op de nabijheid van de Amerikaanse basis te Havelderberg, waar zich een geheime opslagplaats voor nucleaire wapens bevond. Hij zou hier als een van de weinigen van geweten hebben, maar zeker is dat allerminst. Begin 1968 nam hij tot verrassing van de wethouders en de gemeenteraad ontslag en hij maakte de overstap naar het bedrijfsleven. Hij werd benoemd als adjunct-directeur bij een adviesbureau in Amsterdam en was later onder meer werkzaam bij Toonders Studio als verkoper voor de stripafdeling. Dingemans Wiertz overleed in 1998 op 71-jarige leeftijd. Ja, de kelder van Ramswoerte. Misschien nog eens een keer interessant om daar nog eens een keer naar heen te gaan, om dit verhaal misschien ook eens een keer te verifiëren. Kijken wat er allemaal gebeurde. 1966, een bijzonder interessant jaar. We gaan naar de CD's, of naar de CD's, ja, het waren toen inderdaad nog gewoon LP's. Waren niet zo populair, maar ze kwamen wel uit. Waaronder Animalism van bijvoorbeeld The Animals. Hoe kan het dan ook anders? Het was het derde album wat in mei was uitgekomen. Medewerking werd verleend onder andere door natuurlijk Eric Burdon samen met Alan Price en Chess Chandler. En die laatste die kennen wij misschien wat minder, maar hij was wel de manager van niemand minder dan Jimi Hendrix en later ook van Slade. Met andere woorden, de Animals die staan klaar met hun album Animalism en ik heb dit keer gekozen voor het nummer Outcast.

Heerlijke muziek natuurlijk van 1966. Het debuutalbum van Eric Clapton, Jack Bruce en drummer Ginger Baker. Ik heb het natuurlijk over Fresh Cream. De band werd officieel in juli 1966 opgericht en doken onder leiding van Robert Stigwood direct de studio in

Leef als de slechterik en Eli Wallach als de ugly. In werkelijkheid zag hij er niet slecht uit trouwens, die laatste, want hij behaalde een graad aan de universiteit en stond in 1945 als 29-jarige op Broadway. Over het algemeen kon je hem zien in westerns, maar hij speelde bijvoorbeeld ook de maffiabaas in The Godfather Part 3. Hij stierf uiteindelijk op 24 juni 2014 en toen was hij maar liefst 98 jaar oud. De muziek is natuurlijk van Ennio Morricone en vooral bekend van dat fluitdeuntje. Hoewel de muziek van Once Upon a Time in the West het meest verkocht is, is de filmmuziek van deze film volgens kenners het invloedrijkst. En misschien komt dat wel inderdaad door het titelnummer, door het hoofdnummer. The Good, The Bad en The Ugly.

Ja, het was echt een cover natuurlijk. Niet deze. Hoewel, ja, deze misschien ook wel, want laat heel eerlijk zijn. Het was natuurlijk niemand minder dan Carla Thomas. En Carla Thomas, jawel, die had het inderdaad ook nog eens een keer gemaakt. Of geschreven door Isaac Hayes. Die schreef het nummer onder andere dus voor haar. En zij kwam daarmee in de Billboard 100 terecht. Baby, was dat niet alleen deze plaat, maar ook bijvoorbeeld Let Me Be Good To You en ook de single Bring It On Home To Me. Ook dat waren grote hits voor Carla Thomas. En daarvoor, jawel, trouwens, Carla Thomas, eerlijk is eerlijk, zij wordt in december 84 jaar. Is toch wel even leuk om te vermelden. En daarvoor hoorde je Jimmy Smith en de man van het Hammond-orgel. Die speelde in eerste instantie piano, maar in 1951 maakte hij kennis met het Hammond-orgel nadat hij Wild Bill Davis had gehoord. Vanaf 1954 richtte hij zich helemaal op het orgel en het liefst natuurlijk nog met een Leslie Box. En zijn stijl dat wordt beïnvloed door zowel gospel als blues. En ook hij stond in de hitparade in de Billboard 100 met het nummer Night Train. En dat orkest wat erachter zat, jawel, dat was van Wes Montgomery. Jimmy Smith, hij leeft helaas niet meer, is overleden op 8 februari 2005. We gaan nog wat gebeurtenissen doen, want even kijken op mijn klokje. Ja, het is bijna 8:10. Dus moeten we hoognodig nog even wat vertellen over 1966. Ja, kom nu maar eens een keer bij een bank. Volgens mij zijn er weinig banken meer. En als er al een bank is, nou, dan kun je contant geld kun je alleen uit de muur halen. Maar banken werden in 1966 regelmatig overvallen. Drie mannen van ongeveer 25 jaar pleegden een overval op de Middenstandsbank in IJsselstein en namen ruim 41.000 gulden mee. Een kwartier later was iedereen van de politie gewaarschuwd en werd er als het ware een ware klopjacht gehouden op deze drie inbrekers. Ruim 100 politiemensen waren op de weg, in de lucht en op het water aanwezig om de overvallers in de kraag te grijpen. Ook de buit werd uiteindelijk teruggevonden en dat allemaal zonder mobieltjes. Jawel, het was een goede actie van de politie, zo stond het ook in de krant. En ook brandkasten werden gekraakt, weliswaar met las- en snijapparatuur. Dat gebeurde bij een bedrijf bijvoorbeeld in Winsum en de dader of daders die waren nog voortvluchtig. 1966. Je gelooft het niet, maar het is werkelijk zo. Terugroepacties, ze waren er ook in dat jaar. Zo moest de Ford Cortina GT en de Lotus Cortina terug naar de garage, omdat vanwege de veiligheid het een en ander gesleuteld moest worden aan de voorremmen. De technici van Ford ontdekten namelijk dat na een snelle rit door de regen een zogenaamde waterfilm op de remblokken ontstond, waardoor de auto bij het remmen scheef trok. En nu we het toch over de auto's hebben, in 1966 kwam de Audi 80 Coupé uit, de BMW 2000, de Opel Rekord en de Opel Kadett B Caravan en de Simca 1301 en 1501. De Renault 16 werd het auto van het jaar, gevolgd door de Rolls-Royce Silver Shadow. Ja, die kunnen we niet betalen natuurlijk. En de Oldsmobile Tornado. Het was nooit van gehoord trouwens, maar die auto werd gemaakt in Amerika en die stond dus als derde als auto van het jaar. Volgens CBS waren er in 1966 toch al 1,3 miljoen personenwagens. Even ter vergelijking, op 1 januari 2026, met andere woorden, 60 jaar later, reden er 9,4 miljoen auto's rond in Nederland. Dus vind je het gek dat het allemaal veel drukker is geworden. De Volkswagen Kever, die kocht je in 1966 voor bijna 6000 gulden. En de Opel Kadett, die had je voor bijna 500 gulden meer. Het gemiddelde maandsalaris was 400 gulden. En dat betekende dat het een flinke aanslag op je portemonnee was wanneer je een nieuwe auto kocht. En ik kan me nog wel herinneren dat mijn vader inderdaad de eerste auto kocht, een Fiatje 500 tweedehands vol roestplekken. En dat was in 1974.

0: Ja, dat was een van de grootste hits van Neil Diamond. De, in ieder geval de eerste. Hij kwam daarmee zelfs op nummer 6 in de Billboard Hot 100 lijsten. En natuurlijk stond hij ook in de Nederlandse hitparade. Hij is trouwens wel geschreven door Neil Diamond, samen trouwens met Ellie Greenwich, die ook nog eens een keer in het achtergrondkoortje zat. En daarvoor, daar hoorde je de Sandico's. Die hoor je niet zo heel erg vaak. We'll Meet Again. Dat klopt ook wel, want de plaat die kon maar 2 weken bekoren. En die kwam binnen op 39 en bleef staan op 39 en ging daarna er weer uit. Ik kijk op mijn klokje, ik zie dat het bijna tijd is. En dat betekent inderdaad dat we afscheid nemen van 1966. Dit keer met Sam the Sham en de Pharaohs. Jawel, die had je natuurlijk ook nog met Little Red Riding Hood. Dat is de laatste plaat voor 1966. Volgende week gaan we gewoon vrolijk verder. En dan zegt deze jongen nog eventjes...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
4: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
3: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
5: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
3: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: 5:05. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 5 september van het jaar 2026. We zijn bij u tot 12 uur en ik geef de onderwerpen die wij gaan bespreken tot 11 uur. We gaan het hebben over verschillende tentoonstellingen die worden georganiseerd door Marcia Timmermans. Sjoukje Meijer komt langs om te praten over de week van het lezen en schrijven. En verder zitten hier al aan tafel mijn twee gasten van het eerste half uur, Jantina Drijfhout en Geert de Boer van de ChristenUnie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De een vertrekt en de ander is gekomen. In zoverre, Geert, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Geert de Boer, geen onbekende hier bij Lokale Omroep, jaren hier ook actief geweest. Maar nu een totaal ander pad. Ander pad gekozen.
2: We zijn het al normaal gewend om aan de andere kant van de studio te zitten. En nu een keer op deze plek.
0: Ja, nou geweldig toch. Dus helemaal nieuw ben je niet. Want je draait al een tijdje mee bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Jantina, ik heb al een keer afscheid van jou genomen. En we hebben je een keer weer welkom geheten. En nu gaan we weer afscheid nemen volgens mij. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar, iets later dan vorig jaar deze tijd. Toen kondigde ik hier volgens mij aan als voor het eerst van, ik ga ermee stoppen. Ik ga niet door met de verkiezingen. Ik heb toen ook uitgelegd dat we toen bezig waren met een nieuw team neer te zetten voor de ChristenUnie. Want we waren eigenlijk al 8 jaar met het oude team aan de slag. En dat nieuwe team waar Geert dus onderdeel van uitmaakte, maar ook een aantal andere personen, die hebben mij toen wat later gevraagd van, ja, we zouden het toch wel heel fijn vinden dat je ons nog door die verkiezingen heen trekt. En dat we dan samen opstarten. En dan ergens in de periode dat we dus ook weer gaan afscheid gaan nemen. En dat we dan zo'n opvolgsysteem hebben, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik heb daar toen over nagedacht. En ik dacht, dat vind ik ook mooi om te doen. Want het voelt eigenlijk helemaal niet goed om het gewoon dan los te laten.
0: Ermee.
3: En succes ermee. Ja, want het was al een jaar lang waar ik heel erg mee worstelde. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Dat was ook wel vrij snel toen ze mij vroegen dat ik dat ook besloten had. Toen kreeg je de verkiezingen. En wat ik niet voorzien had, wat we graag gehoopt hadden, is dat Geert en ik met z'n tweeën zouden starten in de raad.
0: Twee zetels.
3: We hadden altijd twee zetels. Ja. Dat bleek na de verkiezingen dus niet het geval te zijn. En dan is het ook goed om. Je moet als nieuw team moet je het dan weer gaan opzetten, ook richting de volgende verkiezingen. En ik denk dat het dan ook gewoon belangrijk is dat Geert zo snel mogelijk gewoon de raad ingaat en het gezicht kan zijn en worden van de ChristenUnie. In combinatie dat ik ook nog in die periode een andere baan kreeg, die gewoon meer van mij vraagt dan ik toen voorzien had. Mm. Dus die combinatie samen maakt dat ik dit besluit heb genomen. Maar ik vind het vooral ook belangrijk voor de ChristenUnie dat ze nu gewoon het nieuwe gezicht worden. Hè? Het nieuwe team, het nieuwe gezicht wordt. Ja. En een eenmansfractie werkt gewoon echt anders dan een tweemansfractie. Ik merkte het al een paar keer, ook in combinatie met mijn werk, dat ik een paar keer niet eigenlijk kon met een raadsvergadering. Maar dan is er helemaal niemand van de ChristenUnie.
0: Want
3: een raadsvergadering kun je niet laten vervangen. Politieke markt kun je nog laten vervangen. Nou, dat soort dingetjes komen dan allemaal naar voren.
0: Ja, maar zo'n burgerraadslid kan dan niet.
3: Nee, een burgerraadslid kan alleen in de politieke markt kan niet spreken. Mm-hmm. En Geert is natuurlijk ook burgerraadslid. Of was burgerraadslid. Ja, dus sinds afgelopen dinsdag ook niet meer. En daar heb je dan die mogelijkheden wel. Want we hebben Geert en Leonard waren burgerraadslid. Dan ben je met z'n drieën. Maar in de raad, dan is het wel. Dan ben je de eenmansfractie.
0: Ja. Ja, je kan er wel gezicht mee zitten, maar je mag niks zeggen, je mag niet meestemmen. Dus
3: nee,
0: dat is natuurlijk dan ook. Want in principe zeg je dus nu eigenlijk, als jullie wel twee zetels hadden gekregen, dat je langer was gebleven.
3: Nou, we hadden alleen van tevoren bedacht, we gaan nadenken over hoe we dan uiteindelijk dat gaan afbouwen en dat anderen dan instromen, mm-hmm. zeg maar. Dus een soort opvolgsysteem.
0: Ja.
3: Welke periode dat was, hebben we van tevoren niet met elkaar besloten.
0: Nee. Maar nu is best snel, Geert, of niet?
2: Dat is zeker waar.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Was jij er klaar voor?
2: Ja, wanneer kun je er klaar voor zijn? Ja. Op paal moet je het ook gewoon doen, denk ik. Mm-hmm. Wat is dan nog genoeg lengte om iets over te dragen? Het is ook niet dat Jantina helemaal weg is bij ons. En de steunfractie blijft ze aanwezig. Dat geldt voor Henk Boksem overigens ook. Die is ook in de steunfractie nog steeds betrokken.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is ook niet dat het oude team in één keer nu alsnog zegt tegen het nieuwe team, zoek het maar uit.
0: Nee.
2: We blijven het samen doen. Alleen ja, de gezichten op de voorkant, die zijn veranderd.
0: Ja, het is het gezicht. Maar wat betekent het verder voor jou? Denk jij nu? Ik bedoel, het is nog maar net ingegaan. Ja.
2: Nou, ik heb natuurlijk één raadsvergadering gehad. Maar het is wel zo dat ik eigenlijk vanaf maart... elke raadsvergadering was ik er ook bij. Dat is deels voor mezelf om te kijken... hoe gaat het nu precies allemaal? Maar ook, wat kost het maar een tijd? Ja, het is prima te combineren. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om.
0: Maar jij hebt ook wel avondwerk.
2: Ja, maar het is wel zo dat ik deels avondwerk, deels kantoorwerk heb. En het kantoorwerk bevindt zich allemaal het eerste deel van de week.
0: Mm-hmm. En dan zijn de vergaderingen. Ja, dat komt absoluut. Dan inderdaad perfect uit.
2: Klopt.
0: Ja. Ja, want mensen die jou nog niet kennen, zouden jou ook nog kunnen kennen van de meente.
2: Ja, klopt. Daar ben ik ook al ruim 19 jaar werkzaam inderdaad. Ja,
0: precies. Jij hebt uiteindelijk bedacht van, de tijd is er rijp voor.
2: Nou, Jantina die heeft aangegeven dat het inderdaad, zoals al aangaf met haar nieuwe baan, dat het...
0: te zwaar werd.
2: Nou ja, in ieder geval dat het wel wat zwaarder werd op die manier. In goed overleg met elkaar hebben we dit besloten inderdaad.
3: Ja. Dat is ook wat fijner dat we het afgelopen jaar zo met dat team hebben opgetrokken.
0: Ja.
3: We hebben dit ook allemaal in overleg gedaan. Dus niemand is ook overvallen door het een of het ander. Dus samen met elkaar afgestemd. Dit is nu het juiste moment.
0: Ja.
2: Ja. Klopt.
0: En komt er nu nog een burgerraadslid weer bij?
2: Ja.
0: En dat wordt?
2: Dave Prins.
0: Oh, ja. Ook nog geen onbekende bij de lokale omroep.
2: Niet onbekend.
0: Iedereen komt hier bij die lokale omroep.
3: Mooi, jullie zijn een mooie V5. En als ze dan stoppen met het raadswerk, dan willen ze wel eens de programma's presteren.
0: Ja, dan kunnen ze weer terug. Ja, precies, zo is dat. Als je kijkt naar het afgelopen... Nou ja, Jantina, voor jou is het helemaal een rollercoaster geweest... van elke keer wisselen, ook in je hoofd... van wat ga ik doen en hoe wordt het en hoe komt het allemaal... Als je daarop terugkijkt, dat laatste jaar... ben je dan eigenlijk nu wel blij dat over is... ondanks het feit dat je op de achtergrond natuurlijk nog mee blijft helpen... maar het is totaal anders.
3: Ja, dat is totaal anders. En ondertussen ben je ook, in je hoofd ben je er al wel wat mee bezig. Je had die keuze eerder ook al gemaakt. Maar zoals afgelopen dinsdag met het afscheid... dan merk je wel van, je hebt ook iets opgebouwd met mensen. Het is een periode van 12 jaar geweest.
0: Maar met mensen van de ChristenUnie.
3: Nee, met de hele raad en ook met de samenleving. Hè? Mm-hmm. En met de ambtenaren, met de griffie. En mensen die je ontmoet hebt op de dossiers, zeg maar, inwoners. Dus je hebt het ook echt met elkaar gedaan. Dus als je dan met zo'n afscheidsspeech bezig bent... dan haal je ook even terug van... hey, wat hebben we nou allemaal meegemaakt? En welk gevoel komt dan bij mij boven? Nou, dat zit echt wel op een aantal dossiers... waar ik echt heel erg blij en tevreden op terugkijk. Maar het gaat ook om die mensen met wie je het samen hebt gedaan. Want als ChristenUnie alleen ben je een kleine partij. Waren we toen 2 van de 27, ja... En je moet het dus toch echt samen doen. Dus ik vond dat samen doen vond ik ook altijd heel erg mooi. En dan kun je mooi in de raadzaal op de inhoud kun je met elkaar botsen, hè, vanuit je partijprogramma. En dan na tijd sta je gewoon samen koffie te drinken. En dat is ook Steenwijkerland.
0: Ja, en dat moet zeker zo blijven.
3: Zeker.
0: Want dat is nog wel eens het probleem. Normaal is je landelijke politiek af en toe hoort langskomen. Dat je denkt, ja ze zijn met de mond altijd aan het koffie drinken met elkaar. Maar dat heeft een andere betekenis.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En is het ook zo dat jij zeker niet uitsluit... dat je ooit nog weer eens een keer terug gaat komen? Maar dat kan ik me zo voorstellen. In een andere periode van je leven.
3: Ja, dat kan. Ik sluit helemaal niets uit. Want ook daar heb ik wel even op teruggekeken. Ik vind gemeenschappelijke politiek vind ik echt prachtig. Je weet dat het gaat over iets wat hier in de buurt gebeurt. Dat kunnen wat grotere thema's zijn. Ook beleidsmatige thema's. Hè, als het gaat om armoede en minimabeleid bijvoorbeeld. Maar ook kleinere thema's. Als het gaat om speeltuintjes om de hoek bij wijze van. Of bouwprojecten of scholen bouwen. Afgelopen dinsdag refereerde ik nog even aan de bouw van school in Tuk. Dat je daar dan langs rijdt en denkt... oh ja, daar hebben we het toen ook uitgebreid over gehad.
0: En dat je daar dan nu langs rijdt en denkt... oh, die had misschien wel groter gemoeten.
3: Ja, nee. Dat is achteraf kijken.
0: Ja, nee, tuurlijk.
3: Toen was nog zelfs de discussie of die er überhaupt kwam.
0: Ja.
3: Maar dat vind ik wel mooi. Want provinciale politiek, landelijke politiek... dat is allemaal iets verder weg. En dat vind ik wel ontzettend mooi aan de gemeentelijke politiek. Het gebeurt... in je voortuin, in je achtertuin. En je ziet wat het effect is. En dat vind ik heel mooi. Dus ik sluit absoluut niet uit. Omdat ik er juist ook zo heel goed op terugkijk, dat ik nog een keer terugkom. Maar voorlopig niet.
0: Nee, voorlopig.
3: En voor hetzelfde geld komen weer heel veel andere dingen op mijn pad. Dus ja.
0: Dat gaan we sowieso in de peiling houden. Wij gaan even onderbreken met een stukje muziek van Direct.

0: Op de laatste, tot het gaatje, zeg maar, direct. Wij zitten aan tafel met Jantina Drijfhouder en Geert de Boer van de ChristenUnie. Het stokje is overgedragen door Jantina aan Geert. Leiderschap van ChristenUnie Steenwijkerland. Hoe heb jij je voorbereid op deze taak, Geert? Los van het feit dat je al een jaar met elkaar meeloopt. En ja, ik bedoel, ga je overal stukken over lezen? Of is het wat op dat moment actueel is? Heb je daar een plan voor gemaakt?
1: Nou, het is natuurlijk sowieso de stukken die besproken worden, die worden natuurlijk uiteraard allemaal gelezen.
0: Die moet je sowieso lezen, ja.
1: Maar ook daarna zijn er ook diverse mogelijkheden binnen de landelijke partij, waar onder andere fractievoorzitter cursus.
0: Oh ja.
1: Dus die ga ik binnenkort doen. Mm-hmm. Zo zijn er meerdere dingen hoe je daar ook in ondersteund kunt worden.
0: Ja.
1: Ja, en sowieso landelijke politiek volg ik eigenlijk altijd al wel. Dat doe ik denk al een jaar of 4, 5. Dat ik het überhaupt wel interessant vond. Toen kwam deze kans die kwam voorbij. Met de vraag, als ik iets voor de ChristenUnie Steenwijkerland zou willen doen. Dat is gelukt. Want nu zit ik hier als fractievoorzitter.
0: Ja. Welke onderwerpen gaat jouw hart naar uit? Waar zou je het meest, los van het leiderschap van het team?
1: Nou, sowieso het omzien naar elkaar is een thema wat me bezighoudt. Verkeersveiligheid, daar vind ik ook wel iets van. Dat komt eigenlijk voort uit dat mijn dochter is een keer aangereden geweest op de middenweg. Auto van links die aten hard, maar ook probeerde te ontwijken om door te kunnen rijden in plaats van te stoppen. Dat is iets wat me persoonlijk gewoon heel erg raakt.
0: Ja, precies. En dan ga je daar helemaal, dat is wel logisch, ja.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zijn toch wel echt focuspunten die voor mij wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, en voor de rest zijn natuurlijk de thema's als wonen, duurzaamheid. Ja, dat zijn de thema's die, die zullen bij de meeste partijen, zeker wonen, speelt bij iedereen wel zo'n beetje. Maar goed, we moeten gewoon zorgen dat ook mijn kinderen straks kunnen wonen in Steenwijkerland.
0: Jij bent geboren en getogen Steenwijkstad?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Oh. Ja.
0: En jij dan trouwens, Jantina?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar ik weet zo niet meer waar dan wel.
2: Noord-Groningen.
0: Oh ja, Noord-Groningen.
2: Ja, Noord-Groningen. Geert is echt geboren en getogen hier in Steenwijkstad. Ja. En dan hoor ik wel eens hoe hij ook met zijn familie hier in de buurt. En wat jij net zei, zijn bekendheid. Bekendheid, dat klinkt ook weer groots. Maar van zijn werk, hoe hij dan makkelijk zo erin rolt. Iedereen zegt, oh ja, die kennen we.
0: Ja.
2: Dat ik dacht, oh ja, dat is wel een...
0: Ja, en dan zitten tussen kennen en kennen.
2: Tuurlijk.
0: Maar goed, ja. Ja,
2: dus wat dat betreft, als het gaat om het netwerk, zeg maar, dan heeft Geert heel veel kennis van ook op heel veel plekken waar hij natuurlijk voor zijn werk ook
0: komt. Ja, en als je hier geboren en getogen bent, dan is het ook zo dat je van bepaalde zaken gewoon al die hele historie, in ieder geval langs de zijlijn, al kent. Terwijl als je hier niet geboren bent, dan heb je ook een heleboel dingen. Bijvoorbeeld de kamp, ik noem maar wat, hè. Daar gaan we verder niet op in. Maar ik bedoel, dat een heet hangijzer is en altijd daar geweest is, ja, dat weet je dan. Ja. Maar als je hier niet vandaan komt, denk je, de kamp, waar ligt dat eigenlijk, toch? Ik kan me tenminste zo voorstellen. Maar Jantina, jij zei net dat je over een aantal dossiers met een heel goed gevoel terugdenkt aan een aantal dossiers. Waar hebben we het dan over?
2: De dossiers rondom scholen. Ik noemde net al de school in Tuk. Hè?
0: Uh-huh.
2: Dat was echt een van de eerste dingen 12 jaar geleden, waar we toen voor zijn gaan staan. Maar het gaat over eigenlijk ook wel alle scholen. Dus het integraal huisvestingsplan voor scholen vind ik echt ontzettend belangrijk. Daar hebben we echt werk van gemaakt. Nou ja, en er worden nu ook heel wat, of in de afgelopen jaren zijn ook heel wat basisscholen herbouwd of nieuwbouw. Het armoede-minimabeleid, ja, daar hebben we zoveel voor gestreden. En alles wat er ook bij hoort. Hè. Het is niet alleen armoede-minimabeleid, maar ook schuldhulpverlening. Ik zat nog in mijn stukken terug te kijken. En denk, oh ja, jaren geleden hebben wij een motie ingediend om de rente op het sociaal krediet te verlagen. Dat was echt schrikbarend hoog. Nou, dat is dan ook zo'n dossier dat je denkt, oh ja, dat hebben we ook bereikt. Ik heb jaren geleden gepleit voor de totstandkoming van een kerkenvisie. Dat was eigenlijk bedoeld om, want daar heb ik wel heel wat discussie over gehad, over hoe ga je om met de stenen, dus met de gebouwen van de kerk.
0: Ja.
2: Want het zijn beeldbepalende gebouwen in dorpen, in kernen. Dus hoe ga je daarmee om? Maar het is uiteindelijk, het heeft al wat jaren geduurd, maar er ligt nu een start van een visie. En dan gaat het ook heel erg over hoe kun je de kerkgemeenschappen ook betrekken bij een aantal maatschappelijke opgaven. En dat vind ik eigenlijk wel dan weer zo'n plus die erbij is gekomen. Nou ja, en fietsen. Maar daar pleiten wij allebei ook heel erg voor. Ja, ik vind echt dat wij hier echt moeten insteken op fietsen. En daar hebben we ook heel veel op ingezet. Maar met name het hele sociale domein, dus ook de schuldhulpverlening wat erbij hoort. Ja, dat zijn die dossiers waar ik echt warm voor liep.
0: Ja, ja. En kun jij in het meeste meegaan dat daar jouw hart ook ligt? Of heb je nog een aantal zaken die anders zijn, Geert?
1: Nee, ik denk dat we daar wel aardig over eens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Goed, ik heb natuurlijk zelf, dat werd nog niet benoemd. En daar heb ik ook een van de burgerraadsleden gaat die portefeuille doen. Omdat het zelf heel dicht bij me zit. Maar cultuur is natuurlijk ook iets wat waar we als ChristenUnie ook altijd ons hart voor gemaakt hebben. Dus dat is ook een item wat mij erg aan het hart ligt.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar ik wel bewust iets afstand van neem. Omdat ik zelf gewoon heel dicht in mijn werkveld natuurlijk op zit.
0: Vandaag is er heel veel cultuur in kerken. Ja, nee,
1: absoluut.
0: Daar komt het
1: absoluut.
0: Dan leuk zeker. Bij elkaar, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, er is sowieso heel veel cultuur. Kopje cultuur is vandaag nog een kijkje gaan nemen.
1: Wij doen ook genoeg technische faciliteren tijdens
0: ja.
1: Kopje cultuur. Dus, ja. Dus ik ben er zeker bij.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon aan het werk, wou je zeggen.
1: Dat is inderdaad, daar komt het wel op neer.
0: Dat is wel jammer, maar dan zie je alleen dat waar jij mee aan het werk bent. En de rest,
1: ja, maar toch zie je elk jaar genoeg, hoor.
0: Ja, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, leuk. Nou, wat ga je doen de komende periode, buiten het feit omdat je heel druk bent met je nieuwe werk?
2: Nou, dat heb ik zelf ook wel even bedacht. Maar ik laat het gewoon op me afkomen. En ik ga kijken of ik me ga vervelen 's avonds. Dat is wat ik wel.
0: Ja, maar je bent. Nou, ik hoorde net in de koffiepauze dat je dochter graag spelletjes doet. Dus
2: ja, dat is
0: vervelen.
2: Dat is
0: vervelen gaat niet lukken.
2: Maar het is natuurlijk wel. Ja, je bent er niet gewend dat je dan die avonden opeens voor jezelf hebt. Maar wij zijn sinds afgelopen zomervakantie meer gaan sporten, mijn man en ik. En dat is gewoon echt iets wat wij al gewoon jaren niet gedaan hebben. Dus mm-hmm. Dat is wel dat we nu dan 's avonds na het eten elkaar aankijken en zeggen. Oh, zullen we weer naar de sportschool? Nou, dat is uniek, zeg maar. Dus er zal meer gesport worden. Maar ongetwijfeld gaat mijn vrije tijd ook nog op een andere manier weer ingevuld worden. Maar daar ga ik gewoon rustig over nadenken. Ik ben daar nu niet mee bezig. En ik ga gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En als ik dat leuk vind, dan neem ik daar een beslissing over.
0: Ja, en voorlopig is het ook wel even goed, toch zo? Hè? Want ik bedoelde inderdaad gewoon leuke dingen. Niet zozeer nuttige dingen. Gewoon leuke dingen voor jezelf.
2: Ja, maar ja, goed. Aan de andere kant.
0: Zo zit jij niet in elkaar.
2: Ik wil ook niet mij vervelen. Dus dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, en nu dan? Dat, ja. Om nou de hele avond vanaf 7 uur televisie te gaan kijken, is ook boeken lezen. Ik heb nog niet zoveel boeken gelezen als de afgelopen weken. Dus dat is ook nog
0: wel heerlijk.
2: Iets
0: ja.
2: Wat ik aan het doen ben.
0: Ja, lekker. Nou, dat zit er voor jou allemaal voorlopig niet meer in, Geert.
1: Nee, ja, dat heb ik net gehoord inderdaad. Dat komt wel goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, ik bedoel, het thuisfront moet wel achter je staan,
1: ja, zeker,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Want ik bedoel, die moeten dan wel alleen sporten. Nee, grapje. Maar dat is wel zo. Het vergt gewoon enorm veel tijd.
1: Absoluut.
0: Ja, maar dat gaat goed komen?
1: Jawel, jawel. Nou, dat wat ik al zei, de afgelopen, in ieder geval vanaf na de zomer. Heb ik daar vol in meegelopen. En zeker vanaf de verkiezing eigenlijk al. Vlak daarna heb ik dat gewoon het hele traject zoveel mogelijk proberen mee te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik heb wel een idee wat dat aan tijd kost. Het kost zeker tijd, absoluut.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Wat is het eerste onderwerp waar je vast gaat bijten?
1: Poeh, dat is een hele goeie. Durf ik zo op de wel nog niet geen antwoord op te geven. Maar die gaat er wel komen.
0: Komen we de volgende keer op.
1: Zeker.
0: Dank jullie wel. Bedankt voor de komst. Heel fijn weekend. Geniet van. We gaan weer afscheid nemen. Ja, ja, Ria, ja. Breekt even in. Ja.
3: Iemand die 12 jaar in de raad heeft gezeten. Haar gezin. Toch wel achtergelaten heeft. Tussen aanhalingstekentjes. Bij haar geliefde man. Ja, dan kunnen wij toch niet achterblijven door een prachtige bos bloemen aan te bieden.
2: Nou,
3: met alle dank voor alles wat je voor iedereen hier in Steenwijkerland gedaan hebt. Vooral het laatste, de bibliotheek. Dat vind ik heel mooi dat je dat geregeld hebt voor jongens, voor jongeren. Onder de 25, 26, het leeftijd weet ik niet meer, maar.
2: Mogen ze zelf bedenken, okay. 27 of 29.
3: Kijk, die pakken we nog even mee. Dus dat vind ik sowieso een heel goed ding. Nog meer goede dingen natuurlijk die je gedaan hebt. Heel veel dank daarvoor. En ook dat je altijd bereid was om hiervoor RTV Slos vrolijk gezicht. En dan serieus hier te zijn om ons jouw dingen mee te delen.
2: Ja, super
3: dankjewel.
2: Bedankt. Dit had ik niet verwacht. Even knuffel.
0: Nou, dankjewel Jantina.

0: Sjoukje Meijer, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Betrokken bij het taalpunt Steenweilerland.
1: Klopt, ja.
0: Week van het lezen en schrijven. Wanneer is die week?
1: Die is begint volgende week, 8 september. En die duurt tot 15 september.
0: Oh, het is ook echt een week.
1: Dat is echt een week, ja.
0: Ja. Nou ja, soms dan heb je de week van en dan duurt die 3 weken.
1: Wij beginnen ook al wat eerder, hoor. We zijn gisteren al een beetje begonnen. En we gebruiken deze weken daarvoor.
0: Ja. Je gebruikt deze weken daarvoor. Wat kunnen wij doen, zien, beleven?
1: Gisteren zijn we begonnen om bij de voedselbank. Hebben we de mensen aangesproken en verteld over het taalpunt. Ons gezicht ook laten zien. Dat was gisteren al, dus we zijn al gisteren begonnen.
0: En waarom die locatie?
1: Omdat we daar denken mensen te zien en te ontmoeten die misschien wel bij het taalpunt zich aan kunnen sluiten. Mm-hmm. Omdat het lezen en schrijven en rekenen en mogelijk ook computervaardigheden best wel lastig zijn bij sommige mensen.
0: Ja, ja. Ja. En als je er zelf met ze over in gesprek gaat, dan precies. Gaat dat vlot. En dan dat je zegt van kom bij ons langs, dan komen ze niet.
1: Nee, en het is denk ik ook goed om je gezicht te laten zien. Mm-hmm. En te vertellen wat je doet en wat de bibliotheek ook kan betekenen. En dat is voor veel mensen ook nog onbekend.
0: Ja. Ja. En je hebt heel veel mensen gesproken?
1: We hebben veel mensen gesproken, ja.
0: En dan ook nog mensen die zeiden van ik ga een keertje langskomen.
1: Ja, dat werd wel gezegd. We hebben wel een afspraak ook kunnen maken met mensen. En dat is mooi.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus dat was een mooie aftrap.
1: Was een mooie aftrap.
0: Ja. Ja. Ja. En toen?
1: Nou, een maandagavond is er in de gemeente hebben we een voorstelling. En die wordt laaggeletterdheid genoemd. En dat is voor professionals. En daarin zijn er acteurs die verschillende scènes uitbeelden. En daarin ook laaggeletterden spelen om te laten zien van wat komen deze mensen tegen in het dagelijks leven, bij de huisarts, in het onderwijs, bij de zorg. En dat wordt uitgespeeld.
0: En bij de supermarkt.
1: Bij de supermarkt. Ja. En de professionals die krijgen daarin handvaten om laaggeletterdheid te signaleren en te herkennen. En ook, ze leren ook in gesprek te gaan met mensen. En ook weer door te verwijzen naar bepaalde instanties, als bijvoorbeeld het taalpunt.
0: Ja. Wat voor professionals hebben we het dan over?
1: We hebben diverse professionals uitgenodigd. Uit het bedrijfsleven, uit de zorg, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten. Maar ook het onderwijs, kinderopvang. Heel breed hebben we uitnodigingen gestuurd. Ook naar het sociaal domein, gemeente. Ja, dus heel breed.
0: Heb jij zelf die voorstelling al gezien?
1: Ik heb hem vorig jaar gezien in de gemeente Westerveld.
0: Ja. Ja. Kwam er toen nog iets langs? Want jij bent gespecialiseerd. Maar kwam er toen nog iets langs dat je dacht, oh, dat heb ik helemaal nooit bij nagedacht?
1: Dat het best wel lastig is om iemand te herkennen.
0: Oh ja.
1: Want het is, zijn mensen zoals jij en ik. Hè? Ze zien eruit zoals jij en ik. Dat is het, Je verwacht het soms niet van mensen.
0: Ja, logisch tuurlijk, dat ze eruit zien als jij en ik.
1: Ja, dat is zo. Ja, klopt.
0: Ja. Maar ja, dan moet er net iets gebeuren waardoor het opvalt. Maar ik bedoel, 9 van 10 keer gebeurt dat gewoon niet.
1: Nee, dat is het vooral.
0: Nee, als je naar een theater gaat of in de supermarkt loopt of in de bibliotheek. Nee. Nou, in de bibliotheek kom je misschien sowieso minder tegen. Maar bedoel, je ziet het niet aan mensen.

0: Mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid.
1: Ja.
0: En daarna is er nog een soort infomarkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is voor de professionals. Gisteren zijn jullie begonnen met mensen waar het eigenlijk om draait. Hè?
0: Ja,
1: die wilt helpen, begeleiden.
0: Ja.
1: Zijn er meer plannen deze periode om in contact te komen met
0: Nou, we hebben een heel mooi bijzonder iets, vind ik. We hebben in de bibliotheek volgende week een kleine tentoonstelling. We hebben posters. Eigenlijk mag ik geen poster zeggen, want het zijn echt mooie portretten geworden. Mm-hmm. Van deelnemers. Die hebben we gefotografeerd en er is een interview mee geweest. En daar hebben we een grote poster van gemaakt en die laten we zien in de bibliotheek. En dat zijn dus mensen die deelnemer zijn van het taalpunt. Dus die of de taal leren en toch wel weer stapjes vooruit zijn gegaan in hun werk. Zich beter voelen, zelfverzekerd voelen. En zo krijg je eigenlijk een beetje een verhaal achter een gezicht. En dat staat in de bibliotheek volgende week in Steenwijk.
1: Ja, en niet dat je het ook kunt afluisteren. Want ik kan...
0: Het interview hebben we klein en in kort hebben we op de poster gezet. Uh-huh. En met een QR-code kun je het hele
1: afluisteren. Oh.
0: Lezen.
1: Ja,
0: lezen.
1: Oh, lezen.
0: Ja, lezen,
1: ja.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, ja. Nee, ik dacht
0: op de poster
1: misschien...
0: staat het heel kort.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Nee, want ik dacht misschien voor de doelgroep is het ook handig om te luisteren.
0: Dat,
1: maar...
0: dat kan misschien alsnog. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, een volgende keer. Ja, je kan ook niet alles tegelijk.
0: Nee, precies.
1: Die hebben al begeleiding van jullie gehad. Ja. En dan met name op het punt van lezen of schrijven of computer?
0: Computerzaken. Hoe stuur je e-mails? Hoe geef je een goed antwoord? Maar ook over gezondheid. Hè. Voel je goed? Cursus hebben we al een paar keer gedaan. En er is ook een dame die op de poster staat. Die heeft die cursus gedaan.
1: Uh-huh.
0: En die zegt, ik pak alle cursussen aan die mij helpen om zelfverzekerder te worden, maar ook helpen om beter in mijn vel te voelen.
1: Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat die zelfverzekerheid sowieso een iets is wat de meeste mensen die niet heel goed kunnen lezen en schrijven. Computer vind ik dan nog weer een andere stap. Ja, kun je tegenwoordig ook niet meer zonder. Daar gaat het niet om. Maar het begint eigenlijk al met lezen en schrijven. Anders dan wordt het computeren sowieso al lastig.
0: Wordt het ook lastig.
1: Ja, ja. Ja. Dat je je inderdaad zelfverzekerder gaat voelen.
0: Ja.
1: Van ik kan dit best wel.
0: Ja, precies. Ja. En ook dat je dan ook meer mensen om je heen hebt. Hè. Het sociale, dat is ook heel belangrijk. Dat je uit je eenzaamheid kunt stappen. Omdat je je beter voelt.
1: Ja. Ja. En dat je geen tijd kwijt hoeft te zijn in het verzinnen van excuses waarom je bepaalde dingen
0: precies,
1: niet doet. Want
0: dat
1: lijkt me wel zo vervelend.
0: Ja, ja. De eigenwaarde gaat ook weer omhoog. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is mooi. Dat is een hele stap die mensen ondernemen, maar wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja. En je moet ook weten, van in de week van lezen en schrijven wordt ook vaak verteld, er zijn 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, maar dus ook met computervaardigheden. En dat je weet dat je niet alleen staat.
1: Nou, ik wil net zeggen, daar moet het al van beter worden met je. Ja. Dat je denkt van, ik ben helemaal
0: precies,
1: niet de enige.
0: Ik ben niet de
1: Sterker
0: enige,
1: nog, er zijn er heel veel.
0: Juist, ja. Ja. Ja. In meer of mindere mate natuurlijk, maar je bent er niet de enige in.
1: Nee, nee. Ja, goed. Proberen mensen te helpen. Cursussen, die bieden jullie allemaal aan.
0: Ja.
1: Hoe kunnen mensen het beste in contact met jullie komen?
0: Ze kunnen naar de bibliotheek gaan om gewoon in gesprek met ons te gaan. Dus hier in de
1: Steenwijk.
0: Heel laagdrempelig. Er is een website. Daarop kun je ook zien hoe je contact kunt opnemen. Telefoonnummer. Ja, en we staan vandaag bij de vrijwilligersmarkt ook.
1: Ik heb hem hier liggen, de poster van de vrijwilligersmarkt. Ja. Ik dacht van, dat is ook net iets voor jullie. Ja. En daar staan jullie
0: daar staan
1: dus
0: wij ook. Ook om vrijwilligers weer te werven. Maar iedereen is welkom ook om informatie te winnen.
1: Ja, die vrijwilligersactiviteitenmarkt, daar komen wij dadelijk in dit programma ook nog live vandaan. Dirk Brandsteen gaat daar straks naartoe. Ik heb met hem een interview om 11:45. Maar daar kunt u van 12 tot 16:30 terecht. En dat is op het plein voor de Grote Kerk in Steenwijk. En daar hebben jullie dus ook een stand.
0: Ja, daar ga ik zo meteen naartoe.
1: Ja, leuk. Ja. Dus je hebt een drukke dag.
0: Een drukke dag,
1: en je kan zelf niks meekrijgen van Kopje Cultuur daardoor.
0: Dat is wel een beetje jammer.
1: Morgen is er ook nog weer een dag.
0: Is ook zo.
1: Is het ook weer mooi weer, dus
0: Klopt.
1: Gaat helemaal goed komen. Nou, succes daarmee.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor je toelichting.
0: Ja, ook bedankt.
1: En dat jullie sowieso, maar met name de komende week, met heel veel mensen mogen bereiken.
0: Ja, en kom eens

0: langs in de bibliotheek om deze portretten te bekijken. Ja, dat is echt de moeite waard.
1: Ja, ja, mooi. Hoe lang hangen die er? Wel langer dan die week, neem ik aan.
0: Ja, iets langer. Okay. Ja, want ze staan op schildersezels en die hebben we beperkt in gebruik.
1: Oh, dus, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké.
1: Dank je wel.
0: Dank.

0: aan tafel geschoven, Marcia Timmermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over kunst. Want ja, daar ben jij misschien wel 100% van je tijd mee bezig.
1: Ja, nou ja, goed. Ik werk niet 7 dagen in de week, gelukkig. Maar wel overdag in de studio en 's avonds op de bank. Dat is wel...
0: En in je hoofd gaat het gewoon door.
1: Precies. Dan snap je wat ik bedoel. Het stopt nooit. Als je creatief hoofd hebt, dan blijf je mogelijkheden zien en ideeën bedenken. En eigenlijk heb ik gewoon een team van een stuk of 10 Marcia's nodig. En dat is wel eens balanceren. Ja. Dus ja.
0: Nou ja, vandaag sowieso 2.
1: Ja.
0: Want jij exposeert op 2 grootse plekken eigenlijk dit weekend.
1: Hè? Ja.
0: Laten we eerst in de kleine beginnen.
1: Ja.
0: De kleine kerk.
1: De kleine kerk. Daar hangt. Die opening heeft plaatsgevonden afgelopen week op zaterdag. En in de kleine kerk hangt werk van 3 kunstenaars, waaronder van mij. En waar ik zelf wel heel trots op ben, is het grote wandkleed van 2x330. En dat is uiteindelijk bestemd voor jullie studio. Hè? Ja,
0: ik ga eens even kijken straks.
1: Ja. En dat is een wandkleed helemaal in sepia en aardtonen opgebouwd. Een beetje oker, echt een beetje gedempte tonen. Maar het is een soort mega puzzel van allerlei bekende plekjes en dieren uit Steenwijkerland. En die heb ik zogenaamd logisch in elkaar over laten lopen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het klopt natuurlijk niet dat je en naast de Steenwijker Toren kunt staan en het haventje van Blokzijl kunt zien. En daar komt er ook nog in de verte het Corso langs. Kijk, dat klopt niet. Maar het lijkt te kloppen. En dat hangt daar pontificaal achter in het koor van de kerk. Mooi in het midden. En mensen kunnen daar gaan kijken. Dit weekend is het geopend. Volgens mij tot 4 of 5 uur. Maar dan kunnen ze op de website van de kerk zien. En de komende 2 weken ook nog op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja, leuk joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En wie zijn die andere 2 kunstenaars? Of weet je het zo niet uit je hoofd? Nee, hoef je niet op te zoeken.
1: Ja,
0: maakt niet uit.
1: Ik heb het staan. No.
0: Oh, mensen die moeten maar gewoon
1: kijken.
0: Ik weet
1: in ieder geval Perla Schippers. Mm-hmm. Dan moet ik mijn agenda erbij halen. Wacht. Ja, je mag je stilte laten vallen.
0: Ja, zeker.
1: Stress.
0: Ah, jawel, joh.
1: Nee, ik heb het hier niet in staan.
0: Nee, nou, we gaan gewoon kijken in de kleine kerk.
1: Ja.
0: En dat zit aan de Onze Lieve Vrouwstraat.
1: Onze Lieve Vrouwstraat, ja. Ik zeg altijd tegenover Woody's, sorry, reclame.
0: Ja, maakt niet uit. Maar je kan ook de andere kant insteken.
1: Ja, je kunt ook vanuit de Winkelstraat. Ja, ja. Ja.
0: Wat jij benoemt is weer een andere straat waar ik de naam
1: heb. Ja, daar fiets ik altijd. Ja.
0: Kunnen we, als we dat bekeken hebben, naar veel meer kunstenaars gaan kijken. Maar daar hang jij en sta jij ook weer bij. Ja. In de Grote Kerk.
1: In de Grote Kerk. En dat wordt nu al jaren georganiseerd door de Lions Club.
0: Tijdens Kopje Cultuur.
1: Tijdens Kopje Cultuur. En ja, Kopje Cultuur is natuurlijk sowieso een waanzinnig weekend. Lang weekend. Met uitschieters verderop. Deze tentoonstelling, of deze expositie moet ik zeggen, is er één van. Er zijn nu 15 kunstenaars in totaal te zien in de kerk. Allemaal met een aantal van hun mooiste werken. Mm-hmm. En ik vond het zelf al fantastisch om er tussendoor te mogen lopen. Want er hangt zo'n hoge kwaliteit. En ik heb zelf al een afspraak gemaakt met iemand om portretkoppen te gaan kleien. En een weekend. En zij komt bij mij airbrushen.
0: Oh, leuk.
1: En, maar er hangt echt ontzettend mooie kunst. En daar sta ik ook. En ik heb heel chic een plekje achter het koor. Dus als mensen mijn airbrush-portretten willen komen bekijken, dan loop je de kerk in, sla je rechtsaf. Dan zie je eerst heel veel waanzinnig gave kunst. Loop je gewoon rustig doorheen. En achteraan, links door het poortje, daar heb ik een hele wand mogen volzetten met mijn kunst.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Ja.
0: En daar staan allemaal kunstenaars uit Steenwijkerland?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee,
0: nou ja, uit de buurt.
1: Nou, ik weet in ieder geval, het zijn uitgenodigde kunstenaars. Mm-hmm. En één daarvan is bijvoorbeeld ook een kunstenaar uit Duitsland.
0: Oh ja, nee.
1: Ja, maar die heeft weer banden met zijn broer die hier in Steenbeek woont. Dus er zitten wel altijd banden.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet garanderen dat iedereen uit Steenbeek komt. Nee.
0: Maar in ieder geval hebben ze iets met Steenbeek Land.
1: Ja.
0: En dat heb jij ook zeker.
1: Jazeker.
0: Ja. En waarmee je exposeert in de Grote Kerk. Kost dat je heel veel moeite om dan uit te zoeken van wat ga ik daar...
1: Eigenlijk was dat wel zo. Maar gelukkig heb ik een hele lieve, rustige man. En dan zeg ik, mag ik je even lenen? Mm-hmm. En dan gaan we zitten. Hij zei, ja, nou, dan hebben we bedacht dat bij dat wandkleed... dat is vrij rustig. En daar moet je niet kleurrijke portretten naast hangen. Dat gaat niet met elkaar. Dus daar hangen nog 6 dierenportretten in dat koor. En ja, dan was de keuze snel gemaakt. Dan komen er dus vrouwenportretten of mensenportretten in de Grote Kerk.
0: Ja.
1: En daar hangt ook een man bij, hoor, Sean Connery. Dus omdat ik dat gewoon leuk vond om te schilderen.
0: Ja.
1: Dus daar hangen mijn portretten.
0: Het betekent niet dat jij daar ook de hele dag zelf bij moet zijn... maar jij bent daar wel regelmatig te vinden.
1: Dit weekend in ieder geval, want het is gewoon... ja, 2 dagen is dit geopend.
0: Mm-hmm.
1: En daar moet je gewoon zijn. Dus ik ben het grootste deel van de dag ben ik er... waarschijnlijk vanmiddag tot 4 uur... Maar het is tot 5 uur geopend. Alleen mijn zoon komt eten, dus ja.
0: Ik denk, je gaat nog een voorstelling bekijken, maar nee, je gaat eten koken.
1: Maar misschien blijft het tot 4:30. We gaan het zien. En morgen zeker ook de hele dag.
0: Ja.
1: Leuk. En ik zal er nog even bij vertellen, daar hebben jullie allemaal niks aan, luisteraars. Maar ze hebben dus ook de hele komende week activiteiten voor scholen in de kerk. En dan komen er klassen met hun docenten, kunst kijken, luisteren naar kunstenaars die daar dan vrijwillig ook zijn. Niet continu natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik zelf ben er 1 ochtend en dan ga ik demonstraties van airbrushen.
0: Oh, dus de kunst blijft daar ook...
1: De kunst blijft gewoon een week hangen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet te bezoeken.
0: Nee.
1: Maar er komt bijna elke dag komen er wel klassen.
0: Oh, leuk.
1: En dat vind ik ontzettend leuk.
0: En welk onderwijs, lager? Of,
1: volgens mij is het vooral hoger onderwijs.
0: Okay.
1: Maar ik ben daar niet helemaal van op de hoogte welke klassen dat precies zijn.
0: Nee.
1: Maar ik vind er komen scholen, dat vond ik al een heel leuk bericht. Dus
0: Zeker.
1: Ik ben er vrijdagochtend gewoon de hele ochtend.
0: Ja. Je kan er maar druk mee wezen.
1: Ja, heel druk. Vorig jaar had ik 6 exposities. Dit jaar worden het er 5. Maar ik ben echt van plan om volgend jaar weer af te schalen naar... nou, max 4, maar hopelijk 3.
0: Nou, voorlopig kunnen we dit weekend in ieder geval nog van jou genieten. In de kleine en in de grote
1: en in
0: kerk.
1: De grote kerk.
0: Gaan kijkje nemen. Het is allemaal vrij toegankelijk.
1: Net als
0: bijna alles wat vandaag te zien en te horen is.
1: En om de kleine kerk heen, dat is ook wel leuk. Dus ga gewoon eerst naar de kleine kerk. En daaromheen is een kunstmarkt.
0: Die is
1: en
0: ook altijd leuk.
1: En binnen is de expositie. Ja. En dan loop je door naar de grote kerk. En dan kun je daar de rest gaan.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, goede tip.
1: Ja, toch?
0: Zeker. Dankjewel en succes.
1: Jij heel erg bedankt.
0: Dit was het eerste uurtje Kopwijzer. We gaan er even uit voor het nieuws van 11 uur. En daarna aandacht voor het Cosmo in Frederiksoord, de bibliotheek Sint-Jans Klooster, Roestvrij Theater met De Kloof. En zoals gezegd komt Dirk Brands live vanaf de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Tot straks naar het nieuws.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
6: 10:55, het tweede deel van Kopwijzer. Tot 12:00 aandacht voor de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Roestvrij Theater, heropening van de bibliotheek in Sint-Jansklooster. Maar we beginnen met het Corso in Frederiksoord. En daarvoor zijn aangeschoven Nathalie Storms en Marjolein Rink. Een goedemorgen. Volgende week, hè? Volgende week is het zover.
7: Ja, het schiet al hartstikke goed op.
6: Ja, want jullie hebben de posters en de banners en altijd al heel op tijd hangen. Dat je denkt, ach man, dat duurt nog zo lang. Maar nu is het al bijna zover.
7: Ja, dat heb je als je in een toeristische gemeente woont. Hè? Dan hoop je dat die toeristen van de zomer ook nog een keertje weer terugkomen in september om dan van ons corso te genieten.
6: Ja, precies. Ja, of een combi, want ik bedoel...
7: Zeker.
6: Frederiksoord is zo druk geworden sinds UNESCO Werelderfgoed... status hebben gekregen. Het was altijd al druk, maar het is nu nog echt veel drukker. Dus wie weet maken mensen er ook nog een combi van.
7: Ja, klopt. Nou ja, dat is ook wel mooi, want wij zijn daar ook op aangehaakt dit jaar. Want inderdaad is 5 jaar UNESCO ook in Frederiksoord voor de koloniën van weldadigheid. Maar ook wij hebben een 5-jarig jubileum als Corso in het geheel in heel Nederland. En dan hebben wij onze 5-jarig immaterieel cultureel erfgoed.
6: Oh, ja, Corso. Ja, ik zie heel veel, ook van buitenland... filmpjes langskomen van Corso en dat inderdaad immateriële erfgoed is. En bla, ja, geweldig is dat.
8: Zeker. Dat is voor ons dus helemaal speciaal. Ja. Omdat wij dus het enige, bijna, ik denk wel het enige Corso zijn... die ook op UNESCO Werelderfgoed rondgaan.
6: Ja,
8: dus dat maakt het speciaal.
6: Ja, dubbel feest dus. Doe je daar nog iets mee met het programma?
8: Nee, er is wel een speciaal logo ontworpen. En wij zijn ook opgenomen in het programma 5. Daar zijn verschillende evenementen, ook nieuwe evenementen. Maar wij zijn natuurlijk niet meer zo nieuw. Bij ons is het al de 64ste editie. Dus meer in die vorm. Ja. Voor de rest hebben we gewoon ons eigen corso met ons eigen thema.
6: Ja, eigen corso, eigen thema, eigen omlijstend programma. Ja. Wat is het thema?
8: Ja, we moeten altijd even op de goede volgorde zeggen. Het is op het land, in de lucht en in de zee.
6: Aha, nou, daar kun je heel veel kansen mee op.
8: Ja, heel veel. En dat mag alle drie de elementen mogen gebruikt worden. Maar er zijn ook groepen die gewoon één element ervan hebben uitgekozen.
6: Ik zat net even snel door jullie theaterkrant heen te kijken. Daar worden alle groepen voorgesteld. En vertellen ze ook van wat ze gaan bouwen, waar ze mee bezig zijn. Dat is ook wel anders dan de andere corso's die vaak er een geheim van maken van wat voor wagens aan het bouwen zijn. Dat, daar hebben jullie niet voor gekozen, hè?
7: Nee, ja, bij ons begint het altijd al bij de maquettepresentatie. En dat is eigenlijk nog wel achter gesloten deuren. Misschien verandert dat nog in de toekomst. Dus het blijft in het begin wel even een geheim. Maar het is juist ook wel leuk om alvast wat teasers mee te geven. En de foto's die erbij staan, dat geeft soms ietsje weg. Maar nog niet hoe de wagen daadwerkelijk gaat
6: zijn.
7: Nee,
6: als er dan iemand op staat met de surfplank, dan heb je geen idee hoe de wagen eruit gaat zien.
7: Dus
6: natuurlijk.
7: Ik hoop dat we daarmee mensen wat nieuwsgierig maken. En dat ze dan gaan komen om het daadwerkelijke resultaat te gaan bekijken.
8: Ja, het is echt warm maken voor het corso. Echt, ja. Iedereen alvast een beetje dat gevoel met ons mee te nemen. Wij nemen echt de mensen mee. Van dit zijn de groepen. Je kunt een beetje achter de deuren kijken.
6: En als ik de groepen zo bekijk, veel jeugd.
7: Mm. Ja, daar zijn we ook heel trots op. We hebben dit jaar ook nog weer 2 nieuwe junior groepen erbij. Dus dat is natuurlijk heel mooi, want die stromen soms ook door. Je ziet ook dat ze in grootte van wagens zich soms ook doorontwikkelen. Mm. En het is ook heel mooi, want in de middag hebben we altijd de kindercorso. En op dit moment hebben al meer dan 50 kinderen zich daar ook nog weer voor aangemeld.
6: Zo.
7: Dus die gaan voorafgaand op versierde skelters en stepjes en fietsen en van alles moois wat ze bedenken. Dus dat is ook echt een aanwinst, want zo doe je ook echt bij de jonge doelgroep ook echt al wat aanwakkeren om later ook misschien nog meer actief te worden bij de corso.
6: Ja. Hoeveel wagens komen er?
8: We hebben 11 wagens, corso-wagens, mm-hmm. Maar we hebben ook 5 junior-wagens. En we hebben dit jaar een nieuwe veeënwagen. Er is heel hard aan gewerkt. Dus dat wordt een hele mooie wagen.
6: En wat is daar speciaal aan de veeënwagen?
8: De veeënwagen wordt altijd geprikt door een basisschool in de omgeving. Dat is dit jaar CBS De Bron, het Nijensleek. Mm-hmm. En op de veeënwagen staan dan de prins en prinses. En die zijn speciaal gekozen uit groep 8... om goed naar het publiek te zwaaien.
6: Oh ja, wat leuk. Ja. Oh, dat zal nog wel. Of zou niet iedereen dat willen? Misschien wil ook wel niet iedereen dat.
7: Jij was volgens mij een beetje dringen wat ik zo.
8: Ja, het is wel altijd een soort loting wat er op de scholen gebeurt. Ja, nee, de kinderen mogen zich echt zelf opgeven of ze dat willen. En dan er is nog steeds een loting van wie het dan gaat worden. Ja,
7: maar precies. De rest van de klas mag wel ook meelopen in de optocht. Alleen die zijn dan niet de prins en prinses.
6: Nee, die kunnen ook zwaaien, maar niet vanaf hoogte, zeg
8: Zeker.
6: Maar.
8: Precies, ja.
6: Nee, ja, leuk. Het programma. Natuurlijk, sowieso de optocht. Dat is het allerbelangrijkste.
8: Ja, zeker. Die begint om 2:30 in de middag.
6: Volgende week zaterdag.
8: Ja, volgende week zaterdag.
6: 12 september.
8: En de middagcorso is dus met het kindercorso. En dan s'avonds hebben we het verlichte corso in de avond. Die start om 8:00. En dan zijn alle juniorwagens en corsowagens prachtig versierd.
6: Ja, maar niet met de stepjes en de fietsen.
8: Nee, nee. Dan mogen we wel kijken.
6: Ja, natuurlijk. En zwaaien, ja. Maar ja.
8: En we hebben natuurlijk ook nog orkesten erbij die meelopen. Ja.
7: Ja, het mooie bij ons is natuurlijk dat we op zondag altijd alles nog weer uitgestald hebben op de tuinen. Waardoor iedereen de details die misschien je voorbij gaan op het moment dat ze voorbij rijden worden gemist, kan je dan nog even extra goed bekijken als ze op het terrein staan.
6: Ja.
7: En het is ook dit jaar zeker weer de moeite waard om voor de zondag te komen. Want we hebben weer een heel eigenlijk bomvol programma voor jong en oud. Van roofvogelshow tot een klimtoren tot weer het kunst- en cultuurfestival met kramen, demo's, workshops, muziekoptredens. Eigenlijk van alles en nog wat.
6: Dus dat wordt ook haast steeds uitgebreider, zou je denken?
7: Ja. Nou, daar hebben we ook wel de afgelopen jaar ook wel in geïnvesteerd. Dat we ook samenwerkingen opzoeken. Dus zoals het Kunst- en Cultuurfestival wordt ook samen gedaan met Cultuurklik. Zodat eigenlijk alle aanbieders in Westerveld die iets hebben met kunst of met cultuur, zich daar ook kunnen presenteren. Want dat is eigenlijk het mooiste. En dat vind ik sowieso van corso. Hè. Het is natuurlijk maatschappelijk al iets heel sterks. Ik vind dat zeker bij ons ook terugziet. We doen ook met dagbesteding bijvoorbeeld veel. Hè. Die maken ook voor ons de vlaggetjes. Ze hebben mooie borden geschilderd. Maar we zorgen ook dat we een aansluiting hebben bij de voedselbank. Dus ook dat die mensen de kans krijgen om ons corso te gaan zien op de zaterdag, dus met de optochten. En daarin vind ik dit ook gewoon heel mooi, omdat je zo echt wel gezamenlijk het maatschappelijke en ook het kunst en cultuur kan uitstralen.
6: Ja, zaterdags de ronde, 's middags en 's avonds de verlichte. Tussendoor en na de tijd ook nog vlottenfeest in de feesttent erbij. Zondag dan op, in de tuinen. Dat is inderdaad een enorme aanrader. Ik ben de laatste 2 jaar zelf ook geweest. Dat is leuk, ook leuk. Dat is een beetje leuk. Leuk weer, dus ga je mooi op fietsie. En ja, hartstikke gezellig en mooi.
8: Ja, en als je dan toch op de fiets bent, ja, dan haak ik natuurlijk even op de haan.
6: Dan hebben wij
8: een hele prachtige mozaïek fietsroute.
6: Ja, ja.
8: Een hele mooie route, echt door de omgeving. Dus niet alleen Frederiksoord, maar ook de dorpen daaromheen. En met die route dan ga je langs de verschillende mozaïeken. Die worden gemaakt door alle mensen uit de buurt. Heel veel buurtschappen, bedrijven ook die met hun werk samen, werknemers samen, dat gaan maken. Dus ja, dat maakt het ook wel weer heel sociaal. Omdat daar weer een groep prikt die dan niet zozeer met de wagens meeprikken.
6: Nee.
8: Een dagbesteding ook. Dus, ja.
6: Nee, als je dan jullie kant op komt, dan krijg je vanzelf wel een papiertje waarop staat de lange route en de korte route. Hè? Want ja, om nou alles met de fiets te doen, alles best wel.
8: Je kunt het ook downloaden op onze site.
6: Ja, ja, dat is ook handig. Ja.
7: En de meeste borden staan ook al eerder. Dus als je het wil splitsen, dan kan dat ook nog.
6: Ja. Ja, dat is zo, dat is zo. Maar dat is inderdaad ook wel een aanrader, hoor. Om, als het een beetje leuk weer is om wat rond te fietsen.
8: Ja, en ze hebben ook een puzzel ook bedacht. Dus dan kun je tijdens de fietstochten
6: ook
8: kun je een puzzel maken. En ook voor de kinderen weer speciaal een wat kortere route. Of degene die gewoon een kortere route willen fietsen. En die kunnen ook weer meedoen.
6: Moet je voor de tijd kaarten kopen of kun je dat ter plekke gewoon regelen?
7: Nou ja, we raden natuurlijk aan om dat in de voorverkoop al te doen. Al is het alleen al om de prijs, want dan is hij voor €11 is het een kaartje. Een kaartje is dan ook geldig voor de zaterdagmiddag en avond. En dan krijg je ook gratis toegang tot de zondag. Hoewel we het wel laagdrempig willen houden op de zondag, hebben wij ook te maken natuurlijk met wat extra kosten. Dus daar vragen we dit jaar €2 voor. Maar op het moment dat je al een bandje hebt gekocht, kan je gewoon doorlopen. Dus gewoon lekker 's nachts omlaten. Als het aan de kassa is, dat kan uiteraard ook. En dan is het €12,50. En dan zijn kinderen tot en met 12 jaar zijn bij ons altijd gratis.
6: Oké. Nou ja, voor het geld hoef je niet te laten. Want dan ben je voor €11 het hele weekend onder de pannen.
7: Zeker. Ja.
6: Dan koop je nou eens een keer een patatje en een drankje. En je bent klaar.
7: Een rondje in de zweef.
6: Ja.
7: Alles kan.
6: Oh ja, ook dat nog. Ja. Ja, maar dat deel houden jullie je niet mee bezig, neem ik aan, hè?
7: Nou, dat is wel het mooie. We hebben natuurlijk gewoon een hele grote groep met vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Mm-hmm. En deels is dat natuurlijk het bestuur die alles voornamelijk achter de schermen doet. Je hebt een stukje PR, de activiteiten. Maar ook zeker de vrijwilligers die op de dag zelf er zijn. Hè. De aankleding, er komt zoveel bij kijken. Dus gelukkig hoeven wij dat niet met z'n tweeën te doen. Maar we hebben een hele grote groep vrijwilligers die dat gezamenlijk oppakt.
6: Ja, ik wou net zeggen, met hoeveel mensen ben je dan actief?
8: Poeh. Weet jij dat?
7: Nou, ik heb ze niet geteld op de foto.
8: Nee. En nu met ons eigen Dahlia-veld erbij zijn er ook alweer heel veel mensen bijgekomen. Komen, die helpt me plukken.
7: Ja, alleen in die appgroep zitten al meer dan 80 personen.
8: Ja.
7: En dan, en natuurlijk de wagenbouwers ook niet vergeten. Hè. Dat zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers die ook een heel belangrijk onderdeel zijn natuurlijk voor het corso.
6: Ja.
7: Dus dat telt wel op.
6: Ik wens jullie heel veel succes. Mensen, het is volgend weekend, volgende week zaterdag en zondag. Ik hoop op mooi weer en een heleboel bezoekers.
7: Ja, en we hebben licht bedankt.
6: Dankjewel.

0: Annemarie Dam aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan naar Sint-Jansklooster, want daar is gisteren de bibliotheek geheropend. Nadat die ook een tijdje dicht was geweest?
1: We zijn gelukkig niet heel lang dicht geweest. We hebben 2 weken ongeveer zijn we even gesloten geweest, want er is een prachtige nieuwe vloer ingekomen. Dus toen was het wel even noodzakelijk, maar tussen de bedrijven door zijn we gewoon open geweest.
0: Ja, precies. Was het nodig, al die veranderingen en aanpassingen en vernieuwingen?
1: Nou, zeker. Je ging wel even een paar jaar terug in de tijd. Vorig jaar ben ik begonnen bij de bibliotheek.
0: En, als?
1: Als teamleider werk ik daar, zowel in Sint-Jansklooster als in Vollenhoven. Maar goed, daar stapte je wel een paar jaar terug in de tijd. De stempel was nog net opgeborgen.
0: Oh, geweldig. Ja.
1: Het had wel even wat aandacht nodig.
0: Ja, en wat is er allemaal gebeurd?
1: Zoals ik al zei, we hebben een prachtige nieuwe vloer erin gekregen. Er lag namelijk tapijt, blauw-grijs tapijt. We hebben mooie nieuwe kleuren, frisse kleuren op de muur. We hebben een prachtige voorleesboom, zoals we die noemen. We hebben een nieuwe balie. We hebben een nieuw self-scan-systeem, zeg maar, waar de klanten zelf hun boeken kunnen uitlenen en kunnen inleveren. Dus al met al ziet het er weer heerlijk fris uit.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad nogal wat veranderingen. Maar ook voor de mensen die de boeken komen lezen en lenen bij jullie bibliotheek, dat ze qua handelingen nu ook kunnen kiezen voor anderen, op een andere manier dat te doen.
1: Ja, u bedoelt bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel even wennen. Maar goed, we helpen de mensen. En je zult zien, de meesten die pakken het heel vrij snel op. Al was het tijdens de verbouwing nog wel eens hier en daar iets verplaatst. Wat even nodig was, omdat er ergens iets gedaan moest worden. Dus er was nog wel eens even zoeken van, oh, waar staat het nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn we allemaal flexibel. En krijgen we leuke complimenten van onze bezoekers.
0: Ik heb begrepen dat de werkzaamheden die allemaal verricht zijn aan de bibliotheek ook hoofdzakelijk is gebeurd door mensen en bedrijven uit Sint-Jansklooster.
1: Ja, geheel. Ja.
0: Oh, geheel. Ja. En dat is bewust?
1: Zeker, zeker. Kijk, de bibliotheek is natuurlijk een plek waar mensen uit het dorp graag komen. En ook een warm hart toedragen. Hè, dat die er nog is in een kleine kern als Sint-Jansklooster.
0: Ja.
1: Waar veel mensen graag wel hun steentje bij willen dragen. We hebben veel vrijwilligers, daar draait de bieb op, maar ook vrijwilligers die dan eventjes komen helpen. Dus hoe mooi is het dat de mensen die in het dorp wonen op die manier ook met hun kennis en kunde de bibliotheek mooier kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja, je zegt al, dat is inderdaad bijzonder dat in bepaalde kernen nog wel bibliotheken zijn. Omdat er heel veel is wegbezuinigd de laatste jaren. Niet alleen in Steenwijkerland, maar landelijk gezien ook. Maar in Sint-Jansklooster loopt het nog steeds als een tierenlier, begrijp ik.
1: Ja, we zijn nu helemaal klaar voor de toekomst. Het is gewoon een fijne plek waar jong en oud goed kan zijn. En waar het lezen is nog steeds het allerbelangrijkste eigenlijk wat er is. Hè. Dus de voorleesboeken staan weer mooi in de schappen. Dus we hopen ook dat hun ouders met hun kinderen en de scholen lekker komen. Boeken lezen en boeken lenen, ja.
0: Gisteren was de officiële opening. Hoe waren de reacties?
1: Nou, heel enthousiast. We hadden een leuke bijeenkomst om 2 uur. Wat de officiële de wethouder, die was er. We hadden vrouw Kelies Wijs een voorvechter voor de bibliotheek behoud in Sint-Jansklooster. Geheel in haar eigen stijl, in het dialect, heeft ons een woordje gedaan. En daarna hebben we even gezellig rondgekeken en bijgepraat. En 's middags was het een volle bak met allemaal kinderen en moeders met voorlezen, spelletjes doen. We hebben van alles gedaan. Dus het was een hele gezellige en feestelijke middag.
0: Jij zei zelf al even, ik ben teamleider in Sint-Jansklooster, maar ook in Vollenhoven. Hoe is de betrokkenheid met de bibliotheek in Steenwijk bijvoorbeeld?
1: Nou, wij vallen natuurlijk onder dezelfde stichting, Bibliotheken Kop van Overijssel. Dus ik ben er zelf ook betrokken geweest bij de verhuizing naar de Meppelenweg. En daarin werken we samen. Dus er zijn mensen die in Vollenhoven af en toe werken en in Steenwijk. En op die manier proberen we met elkaar de bibliotheken overeind te houden.
0: Ja. Precies. In Sint-Jansklooster. Daar staat hij dus nu helemaal te shinen. Met een nieuwe vloer en pasgeverfde muren en een voorleesmuur. En noem het allemaal maar op, zelfscansysteem. Hoe vaak is de bibliotheek open?
1: Wij zijn geopend op maandagmiddag en maandagavond. Woensdagochtend en vrijdagmiddag.
0: Maar dat zullen de meeste mensen uit Sint-Jansklooster en de omgeving wel weten. En jullie dan en masse weten te vinden.
1: Nou, dat hoop ik. En ben je er nog niet geweest, kom gerust een kijkje nemen.
0: Zo is dat. Hey, Annemarie, dank je wel.
1: En bedankt, jullie ook.
0: Veel plezier met de gerenoveerde bibliotheek in Sint-Jansklooster. Dank je wel.
1: Dank je wel hoor. Dag.
0: Doei. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: zag net op het lijstje tegenover me op de computer dat dit een nieuw nummer is. Hij is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome voor Corrie Konings. Maar goed, dit was Serena. Die doet ook nog weer eens een gooi. Aan de telefoon, Jenna Postma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan praten over het Roestvrij Theater. Nou, die al jaren aan de weg timmert met allerlei prachtige voorstellingen. Jullie komen nu met de voorstelling De Kloof.
1: Ja, dat klopt. Dat is onze nieuwste locatievoorstelling.
0: Mm-hmm. Het is altijd op locatie, hè, jullie voorstellingen?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar staan we inderdaad onbekend. En mm-hmm. We vinden het ook heel mooi om onze voorstellingen op de specifieke locatie toe te passen. Dus deze keer spelen we in Frederiksoord, de kolonie van weldadigheid. En De Kloof gaat dus over kansenongelijkheid en armoede, specifiek onder kinderen.
0: Mm-hmm. En hoe is dat zo op jullie pad gekomen, dit onderwerp? Nou ja, Frederiksoord ligt dichtbij natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou ja, we spelen inderdaad ook altijd in de buurt, dus veelal Drenthe. Mm-hmm. Nu is het deels op ons pad gekomen omdat het 5 jaar UNESCO Werelderfgoed gevierd wordt.
0: Ja.
1: En dat we daarbij ook door de provincie gevraagd zijn om een voorstelling te maken die daarop aansluit.
0: Dus die voorstelling is door jullie zelf gemaakt?
1: Zeker, zeker. Ja. Het is helemaal van begin tot eind. Wordt hij bedacht, gemaakt, uitgevoerd. Dus wij zoeken dan ook altijd jonge spelers. Dus degene die de voorstelling spelen, dat zijn jongeren die ook hier uit de buurt komen.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee repeteren we een hele poos. Dus dat gaat echt over een paar maanden. En ook veelal lokale medewerkers die helpen met het bouwen van de voorstelling. En noem het maar op, van kostuumontwerp tot decorontwerp en het plaatsen van tribunes. Doen we alles zelf.
0: Ja, wie schrijven dan zo'n voorstelling? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is.
1: Ja, dat is zeker lastig. Daar begin ik ook niet aan. Maar onze artistiek leider Leander Breen, die is daar heel goed in. Die begint, als hij een voorstelling maakt, begint hij ook echt met in dit geval onderzoek doen naar het onderwerp. Dus hoe is dat in de hedendaagse armoede? Welke vooroordelen zijn er over? Hij gaat in gesprek met experts. Dus mensen die zelf in zo'n situatie zitten of hebben gezeten. We hebben meerdere stichtingen gesproken die helpen om dit soort jongeren of kinderen in armoede weer daaruit te krijgen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Nationaal Fonds Kinderhulp of CMO Stam. Nou ja, en met al die informatie die Leander heeft opgedaan, daar maakt hij uiteindelijk een verhaal mee. Hoe hij dan dus ziet. Wat past op de locatie en hoe hij het verhaal wil vertellen aan de bezoekers die komen kijken.
0: Ja, als je naar het museum gaat in Frederiksoord, de proefkolonie, dan zijn daar soortgelijk verhalen. Maar hoe het vroeger was natuurlijk logischerwijs waarom Maatschappij van Weldadigheid er sowieso gekomen is. Het verhaal van Johannes van der Bos, maar ook interviews met mensen die nu of al in armoede geleefd hebben. Vandaag de dag en hoe dat zo gekomen is. Alleen jullie hebben het dan nu specifiek over kinderen. En dat is nog wel weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker weer een ander verhaal. En deels natuurlijk omdat je kiest niet waar je wieg staat.
0: Nee.
1: Dus je moet het ermee doen. En in dit geval gaat het verhaal ook over een jongen die naarmate hij ouder wordt en dan dus 18 jaar is en er ineens soort van wettelijk alleen voor staat. Mm. Dat je dan in hele gekke en bizarre situaties terecht kunt komen waar veel mensen geen weet van hebben. Omdat we dan toch denken, van, nou, in Nederland is het goed geregeld. Maar het kan echt gek lopen. En we willen ook vooral graag laten zien in die voorstelling in dat er zijn heel veel vooroordelen over. Nou, die kloppen dus vaak niet. Maar we willen
0: in
1: ook
0: Nederland
1: laten zien.
0: Hoef je geen armoede te lijden. Dat is al één vooroordeel.
1: Ja, nou precies. Maar we willen ook heel graag laten zien dat organisaties zoals Nationaal Fonds Kinderhulp, dat die echt super belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat je met een klein gebaar echt een heel groot effect kunt bereiken. En dat het voor een andere persoon dus echt super fijn kan zijn dat iemand zijn hand even uitsteekt en je helpt. Dus we willen, naast dat het best een pittig onderwerp is en niet altijd even vrolijk, willen we ook laten zien dat er ook positieve dingen zijn die wij kunnen doen om mensen hierbij te helpen.
0: Ja, precies. Dat is dan de positieve flow die aan deze voorstelling vastzit.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hoeveel jongeren doen er mee?
1: Nou, er zijn 9 spelers. En daaromheen zijn er jongeren die ook meehelpen. Maar op het toneel zul je 9 jongeren zien.
0: Ja. De voorstelling is natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor jongeren om naar te kijken. Hartstikke leuk als die ook komen. Maar voor volwassenen is het natuurlijk ook een mooie voorstelling.
1: Zeker, zeker. Ja, qua leeftijd zeggen we vanaf groep 7 basisschool. Mm-hmm.
0: Tot
1: hoe oud je wil. Ja, ja. Ja. Ja, wat we wel zeggen, het is een buitenlocatie. En het publiek zit overdekt. De spelers die staan wel gewoon als het regent in de regen, maar bezoekers dus niet. En we doen een klein stukje lopen. Dus het grootste deel zit je op een tribune. En dan doen we nog een kleine wandeling naar een andere locatie voor de laatste scène. Dus dat is goed om even rekening mee te houden.

0: systeem hebben voor 3 data. En daarmee willen we dus ook mensen die wat minder geld te besteden hebben voor dit soort culturele activiteiten, willen we ook de kans geven om wel te komen. Dus daarmee kun je zelf aangeven hoeveel budget heb je voor zo'n uitje. Mm. Nou ja, dat past natuurlijk goed bij het thema.
1: Ja, past zeker goed bij het thema, ja. Ja, mooi.
0: En die mensen die bieden we dan ook nog een gratis kopje koffie en thee aan bij de voorstelling.
1: Nou, dat is leuk zeg. Ja,
0: ja,
1: heel erg mooi. En als je het geld er wel voor hebt, dan betaal je hoeveel?
0: Het standaard prijs is €19,50 voor volwassenen. En ja, voor jongeren is dat €9 uit mijn hoofd. Ja.
1: Even nakijken op de website wanneer het allemaal precies speelt.
0: Ja, alle informatie. Ja,
1: reserveer even een kaartje. En het is inderdaad wel fijn om te weten dat je als publiek dus wel droog zet. En gewoon het hele, de hele voorstelling kan volgen. Hoofdzakelijk 's avonds 2 middagen. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Nog een klein,
0: dankjewel.
1: Nog een klein maandje om te oefenen. Moet helemaal goed gaan komen.
0: Precies. Ja, denk het ook.
1: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel.
0: Ja, dank je.
1: Fijn weekend.

We gaan naar Kopje Cultuur. U hebt het vandaag al vaker langs horen komen in dit programma. Donderdagavond is het al gestart. Gisteren was er ook van alles en nog wat te doen. Maar vandaag en morgen is het helemaal de hele dag en avond top. En Kopje Cultuur is overigens ook de winnaar van de Annebeeltje Cultuurprijs 2026. Die prijs is gistermiddag uitgereikt aan voorzitter Luc Greve.

0: En er was ook nog een stimuleringsprijs voor jong en nieuw talent. En dat gaat naar duo Temba en Rens. Maar Kopje Cultuur dus, de winnaar van de Ander Beeldje. Cultuurprijs 2026. En wij gaan naar Kopje Cultuur. Althans, naar de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Want daar is Dirk bij aanwezig. Hi Dirk.
1: Ja, hoi. Goedemorgen. Bijna weer goedemiddag. Maar ze zijn hier allemaal wat aan het organiseren. Want er kwam plotseling wat water uit de lucht weg.
0: Hè, wat jammer.
1: En ja, maar het is alweer over, hè.
0: Oh, gelukkig.
1: En we zitten hier en iedereen houdt de boel een beetje bij elkaar. Want het is een beetje vlagerig weer vanmiddag. We gaan het over hebben. Marieke, vertel het eens.
2: Over de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Die we voor de vierde keer hier op het plein voor de Grote Kerk organiseren.
1: Ja, dat was Marieke Pitt. En dat is een van de organisators van VIP, hè. En dat doen jullie al voor de zoveelste keer?
2: Dit is de vierde keer op het plein. Het is inderdaad van het VIP, van het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. En we doen het samen met Present.
3: Met Birgit Wienert. Ik ben de coördinator sociale projecten. Maar Marieke heeft heel veel werk verricht, hoor. Dus even de eer aan Marieke.
1: Ja, dus komt eigenlijk allemaal bij jou weg?
2: Nou ja, het wordt georganiseerd in augustus en er zijn natuurlijk een heleboel mensen al op vakantie. Maar er doen 23 organisaties mee. Zal ik er een paar noemen?
1: Ja, doe maar.
2: De JP van de Bentstichting, Noorderboog, SSVG, dat is sport voor gehandicapten. De Proef, dat is een tuin, doet nog een tuin mee, van Suitentuin. Riepercafé, vrijwilligers...
1: Dat zijn jullie zelf.
2: Kringloopwinkels doet mee.
1: Dat zijn jullie zelf.
2: Ja,
1: staat hier op je brief.
2: Ja, Stichting Bruis, dat is een wijkcentrum die doet mee met wijkactiviteiten. Nou, geen wijkcentrum, maar wijkactiviteiten. Rode Kruis is er. De dierenambulance komt. Hartstikke leuk. Kun je de dierenambulance van binnen bekijken.
1: Oh, dat is wel heel mooi. Zeg Peter, wat is de bedoeling eigenlijk van het geheel hier vanmiddag?
4: Nou, de bedoeling is dat organisaties zich aan het publiek voorstellen. En laten zien wat ze in huis hebben. En proberen vrijwilligers te werven. Maar dan moeten ze wel actief voor de kraam en niet achter de kraam gaan zitten natuurlijk.
1: En ja, we hebben het vanmorgen al even een klein beetje over gehad. Hè?
4: We hebben het over gehad. Mensen moeten aangesproken worden. En omdat we nu samen met Kopje Cultuur, de eerste jaren, ik doe dit al wat jaren langer als Marieke alleen. Marieke is de organisator. En voorheen deden we het altijd in de buurzen. En de buurt is natuurlijk, daar moet je echt specifiek naartoe gaan. En hier, wij wilden wat meer reuring, dus we wilden graag op de markt. En dan hebben we het hier kunnen realiseren tijdens Kopje Cultuur. Zodat heel veel mensen hier langslopen en dan zijdelings eventjes kunnen meepikken. Hey, er is ook vrijwilligerswerk. En als de organisatie zich dan een beetje actief opstellen, nou, dan kun je vrijwilligers binnenhalen. En als ze dat niet lukt, dan kunnen ze altijd nog bij VIP terecht, hè.
1: Ja, want VIP is natuurlijk de openbare sollicitatiebank, hè?
2: Ja, we hebben een hele grote vacaturebank met 180 ontzettend leuke vrijwilligersvacatures. Van natuur, cultuur, sport, zorg. Het is enorm breed. Er zijn nu op de markt trouwens ook hele leuke dingen te doen. Je kan een bloempot beschilderen, beplanten. Er zijn gratis plantjes mee te nemen. Er zijn wat spelletjes, raad het dier door geluid.
1: Ja, maar dan rijst Peter vragen. Je kan dat wel een mooie bak beschilderen dan. Maar wat houdt dat met vrijwilligerswerk, hè?
2: Nou, dat is om mensen aan de kraam te lokken, hè? Gewoon iets leuks laten doen. Bij ons kun je blik lopen en je kan blik gooien voor kinderen. Maar dat is de aanloop naar een praatje tot wat je organisatie doet.
1: Ja, en hoe pakt Present dat aan?
3: Nou, wij hebben een hele mooie grabbelton. Daar kunnen kinderen gratis iets uit grabbelen. En we hopen dan natuurlijk wel het gesprek aan te gaan met de ouder. Want zoals zoveel organisaties zoeken wij natuurlijk ook vrijwilligers.
1: Wat voor soort vrijwilligers zoeken
3: jullie? Wij zoeken vrijwilligers voor praktische projecten. Maar we zoeken ook zogenaamde groepenbegeleiders die dat soort activiteiten kunnen organiseren samen met de vrijwilliger. Dan gaan ze naar een bepaald project toe. Dat kan dan schilderen zijn of opruimen of iets in de tuin doen. Al gezegd is, het zijn praktische projecten, maar het is eenmalig. Dus je verbindt je niet aan een wekelijkse activiteit bij Stichting Present. We hebben een pool van vrijwilligers. Die worden gewoon gevraagd, ben je op dit moment beschikbaar? Kan ook een sociale activiteit zijn. En dan ga je ergens een kopje koffie drinken of een culturele proeverij organiseren. Maar het is eenmalig. Heb je dat gedaan, dan zit je niet verder aan andere verplichtingen vast.
1: Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. Eén keer aan het werk als vrijwilliger bij Present. En ja, zijn er meer van dat soort clubs?
2: Ja, we hebben het heel breed. We hebben vrijwilligerswerk waar je structureel regelmatiger kan komen. We hebben losse klussen zoals de Monkey Fun Run. Ja, het is heel divers. Het is net wat mensen zelf ook willen. Want je moet je vrijwilligerswerk wel leuk aanbieden. Dat mensen wel doen wat ze leuk vinden en op momenten dat ze kunnen. Dus dat is bij ons heel, heel toepasbaar, heel, ja, heel divers.
1: En wat betekent VIP daarin dan als tussenpersoon?
4: Nou, het VIP, wij hebben. Ja, ik doe de gesprekken, de eerste gesprekken met kandidaat-vrijwilligers. En op het moment dat ze bij mij komen, kunnen ze direct aangeven wat ze willen. Dus vanuit de vacature op de website. Maar heel vaak komen mensen bij mij van, help, ik wil wat doen, maar ik weet niet wat. En dan ga ik in gesprek, wat zijn je hobby's, wat zijn je kernkwaliteiten, waar word je vrolijk van, want je moet er ook wat voor terugkrijgen. En dan gaan we, zo komen we samen bij je. En ik weet natuurlijk bij welke organisatie zit te springen om vrijwilligers, dus dan probeer ik er soms ook in die richting te praten. Maar ik was vergeten te zeggen, wij doen niet alleen vacatures, wij doen ook maatjes.
1: En dat is wel heel vertel eens over een maatje dan. Wat is dat precies?
4: Nou, een maatjesproject is. Er zijn heel veel mensen die al in een zorgtraject zitten. Die eenzaam, omdat ze langer thuis wonen, eenzaam worden. Mensen die ziek zijn en graag willen fietsen. Die zoeken een maatje die één keer in de week of één keer in de maand of één keer in de twee weken een bezoekje brengt. En een kopje koffie met ze drinkt, een boodschap met ze gaat doen. Of met ze gaan fietsen of iets dergelijks. Nou, en daar hebben we dus ook vacatures voor. Dus dat staat apart op de naaste vacatures op onze website.
1: Maar dus VIP is vrij uitgebreid en daar maakt de Present stevig gebruik van, denk ik.
3: Zeker, onze vacatures die staan er natuurlijk ook op. Dus ga vooral ook even kijken op onze eigen website van Present Steenwijkerland. Maar natuurlijk op de website van het VIP. Want daar staan de vacatures inderdaad ook allemaal erin. En ja, wij hebben dringend behoefte aan een aantal vacatures, zoals voor social media en PR-medewerker. Dus als iemand
1: zich daar geroepen toe voelt.
3: Ja, zich daarvoor geroepen. Kom vooral vanmiddag eventjes langs hier bij onze stand. En dan kunnen we even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
4: En dan heb ik nog iets. We doen namelijk ook maatschappelijke stage. In samenwerking met de scholengemeenschap, de RSG en de Ekeringen. Dus op de website staat ook een deel maatschappelijke stage. Dus als jongeren die op school maatschappelijke stage zoeken, kunnen hier ook langskomen om te kijken of er een plekje voor hun is. Maar die staan ook op onze website. Maatschappelijke stage is duidelijk aangekruist met vacatures en maatjes. Zodat de jongeren hun maatschappelijke stage kunnen gebruiken via ons.
1: Maar dat is wel mooi. De wethouder die schuift even aan om de boel te openen. Goedemiddag, Steven.
5: Goedemiddag.
1: Hey, wat leuk dat jij hier ook komt. Het is de eerste keer, hè?
5: Het is de eerste keer als wethouder, ja, dat ik de vrijwilligersmarkt mag openen. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. Een belangrijke plek met al die vrijwilligers.
1: En wat verwacht jij ervan van zo'n middag?
5: Nou, ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen hier langs lopen en denken van, hé, dat is wel wat voor mij. Ik wil me wel inzetten voor een organisatie. Dat lijkt me hartstikke mooi.
1: En zijn vrijwilligers ook eigenlijk nodig bij de gemeente?
5: We hebben overal in de samenleving vrijwilligers nodig. De gemeente stimuleert alleen maar dat mensen zich inzetten voor de samenleving. Dankzij vrijwilligers bestaan nog heel veel voorzieningen in onze samenleving. Dus het is hartstikke belangrijk. Vrijwilligers zorgen voor binding. Dus ja, ik ben heel blij met mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze gemeente.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Je gaat de boel straks openen. Mijn tijd zit er een beetje op. Mag ik jullie bedanken allemaal voor dit fijne gesprek dat ik hier had?
2: Ja, graag gedaan. En kom vooral langs allemaal. Op het plein van de Grote Kerk.
6: Leuk, dat is een leuk idee.
0: Oké. Dirk, dankjewel. Inderdaad, ga even een kijkje daar nemen. En je kan ook nog je favoriete vrijwilliger nomineren. Die komt dan eventueel in aanmerking voor de Vrijwilligersprijs Steenwerkerland 2026. Ja. Herman, jij wilde nog even iets kwijt over de programmering.
7: Ja, we zijn natuurlijk bezig met de steekvorming. Dat houdt ook in dat we een aantal programma's gezamenlijk gaan doen met Radio Centraal. Dat doen we al met het sportprogramma natuurlijk. De Kopwijzer en Centraal Lokaal wat betreft het informatiegedeelte, dat zal binnenkort ook wat meer geïntegreerd gaan worden. Maar met ingang van afgelopen vrijdag, dus gisteren, zijn we bezig gegaan met het overnemen van een aantal programma's. En dat houdt in dat vanaf volgende week zitten op de dinsdag en de donderdag tussen 10 uur en 12 uur zondags bij je terug in de tijd met Robert Graafmaker. En op de dinsdag, die zit ook op de donderdag. En op de dinsdag zit ook tussen 5 en 6 muziekservice met Eddie Otten. En ikzelf zit tussen 3 en 5 op zowel Steenwijk als Radio Centraal met live radio. En vanaf gisteren is het begonnen, hebben we ook de bingo op Radio Steenwijk staan vanaf vrijdag.
0: Ah, dat is op de vrijdag?
7: Dat is op de vrijdagavond tussen 8 en 10. En er zijn ook verkoopadressen van de bingo in Steenwijk. Die mogen we niet vertellen, maar het begint met
0: de maar kijk even. Oh ja, ik snap hem. En kijk op de website, want daar staat alle informatie op, neem ik aan. En jij zei van programma's overnemen, maar jij bedoelt dat we ze hier ook uitzenden.
7: Integraal
0: uitzenden.
7: Dat
0: Centraal ze ook uitzendt, onze programma's.
7: Ja, ik ben met tune kwijt, dus ik moet even zoeken.
0: Ach, nou ja. Welke tune? Oh, van jouw programma?
7: Nee, van de eindtune.
0: De eindtune, ik zou even zoeken dan. Ah, hartstikke mooi.
7: Dus dat was het eigenlijk even. En natuurlijk binnenkort Centraal Lokaal en de Kopwijzer.
0: Ja, maar daar gaan we nog op terugkomen, want dat gaat per oktober.
7: Dat gaat oktober.
0: Zo'n beetje.
7: Ja. Oh ja, en ik moet nog even voor de luisteraars van Centraal, die nu de herhaling horen. Morgen is er dus vanaf 2 uur tot 5 uur het sportprogramma. Het sportprogramma van Centraal is nu een uurtje langer, omdat Centraal Lokaal, dus het informatiegedeelte tussen 1 en 2, verdwijnt. Dat was hem, dank u wel.
0: Herman, bedankt. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer, want het is bijna 12 uur, dus we gaan afscheid nemen. U bedankt voor het luisteren, zoals gezegd. Onze gasten allemaal bedankt voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lummingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins en Lucie Otten. Techniek, u hoorde hem net al even, Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands. Wat ons betreft een heel fijn en gezellig weekend. Ga nog even een kopje cultuur. Gaan wij zo ook allemaal doen. En we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan!

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: en liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toei hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leven!

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van mijn wielen, van mijn fiets. Van...
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Ik ga verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

vuilnisman. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

0: it. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik heb verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven.